0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Er moet meer gedaan worden om NS-medewerkers te beschermen. Dat zegt de vakbond voor spoorwegpersoneel. Ze willen actie en sturen een brandbrief naar de Tweede Kamer. In dit jaar zijn er al ruim 5000 meldingen binnengekomen van agressie en geweld in de trein. Dat is een ruime verdubbeling vergeleken met 3 jaar geleden. De Israëlische premier Netanyahu sleept meerdere journalisten en media voor de rechter wegens smaad. Ze schreven dat Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten hem hadden gewaarschuwd voor de Hamas-aanval van 7 oktober. Dat is allemaal gelogen, zegt hij zelf. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En een groot en klein probleem in Alphen aan de Rijn. Daar is het kabouterbos in 2 maanden tijd voor de 3e keer vernield, meldt Omroep West. Kabouters en huisjes liggen aan gruzelementen. Camera's komen er vanwege strenge regels niet, maar agenten en boa's houden de plek de komende tijd extra in de gaten. En dan het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
6: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mein Chef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mein Chef.
1: Is de muziek van Radio NL.
7: Ik laat je nooit meer gaan. Ik heb alles wel gezien of al gedaan.
1: Radio NL.
7: Het is klaar.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Een grote vechtpartij in Arnhem. Daar zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten. Hoeveel is niet bekend, maar zeker één iemand moest naar het ziekenhuis. De politie rukte met veel auto's uit en heeft 3 mensen aangehouden. Wat de reden van de ruzie is, is niet duidelijk. Voor het eerst in 18 jaar komen er nieuwe regels voor Schiphol. Per jaar zijn er nog maar iets minder dan 480.000 vliegbewegingen toegestaan. Dat zijn er minder dan nu. Dat zou de geluidsoverlast flink moeten minderen. Al is die krimp volgens oppositiepartijen nog te klein. Koop je een kleine elektrische auto in het lage segment, dan ben je duurder uit. Een compact elektrisch model kost gemiddeld ruim 3000 euro meer dan een brandstofauto, meldt BNR. Bij grote auto's in het hoge segment is elektrisch rijden juist goedkoper dan een benzinevariant. En rapper J verbleef tijdens zijn concerten in juni in Arnhem in een hotel in Amsterdam, maar was daar niet bepaald welkom. Omdat hij bekend staat om zijn antisemitische uitspraken, stuurde burgemeester Halsema hem een brief. Haar boodschap: vertrekt meteen na je laatste optreden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Met deze week in de bonus: AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Is de muziek van Radio NL.
9: Ik laat je nooit meer gaan. Ik heb alles wel gezien of al gedaan.
1: Radio NL.

Radio NL.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Een onderzoek naar een medicijn tegen crackverslaving dreigt na 12 jaar voorbereiding te stranden. De gezondheidsinspectie stopte onverwacht met de productie van de medicatie. Amsterdam wil snel opheldering van de minister van Volksgezondheid. Ook wil de stad een protocol, zodat artsen een kortwerkende variant kunnen voorschrijven. De Verenigde Staten draaien de duimschroeven bij Cuba nog wat verder aan. Er komen nieuwe beperkingen op financiële transacties van en naar het eiland. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is dit een openlijke aanval om economische transformatie te dwarsbomen. Verschillende Israëlische media hebben een aanklacht aan hun broek van premier Netanyahu. Ze schreven dat hij was gewaarschuwd door Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Dat is allemaal gelogen, zegt Netanyahu. De kranten blijven achter hun berichten staan. Een blokje om voor een frisse neus is niet per se gezond. De helft van de Europeanen ademde dit jaar lucht in met slechte ozonwaarden. Ozonvervuiling ontstaat als uitlaatgassen reageren met zonlicht en kan leiden tot longen. Volgens klimaatdienst Copernicus ademt wereldwijd maar 5% van de mensen veilige lucht. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is helder en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag is het zonnig en uitzonderlijk warm. 23 graden in het westen tot 27 graden in het oosten. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Is de muziek van Radio NL.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het geweld tegen NS-personeel blijft toenemen. Dus de spoorwegvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. Meerdere mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij verschillende steekpartijen in het centrum van Arnhem. Volgens de Gelderlander is zeker 1 iemand met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie was massaal aanwezig. Agenten liepen rond met kogelvrije vesten. Er is minstens 1 iemand aangehouden. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden dingen vernield. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. En de meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim, heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. Het weer van Weer Online. Vandaag wordt zonnig en bijzonder warm. 23 graden in het westen tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
6: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
6: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
9: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
13: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
14: Nee.
13: Proteïneshakes.
15: Gadver.
13: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
13: Milner.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2+2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Een hele goedemorgen, 6:05 op de woensdagochtend, 30 september vandaag, Wijngaard woensdag natuurlijk. Daar later deze morgen meer van. Nu in elk geval nog even geen verkeersinformatie. Het is nog rustig onderweg. Het is ook woensdag, hè? Dat is meestal een rustige dag. En het is nog vroeg natuurlijk. De ANWB meldt 0 kilometer aan vertraging.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Last one day! Yes, betekent dat wij kunnen beginnen met het ochtendprogramma van vandaag. Doen we zo met Wesley Bronkhorst en zijn Amalia.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: is de Sowieso Ochtendshow.
1: Zo dan, een hele goede morgen. 30 september, vlaag op de kalender. Vandaag een grote kans dat je jarig bent. Deze 30ste van september is al jaar en dag, namelijk de dag dat de meeste Nederlanders jarig zijn. Tellen zo'n dikke 44.000 man die dan vandaag hun verjaardag mogen gaan vieren. Mocht je ertussen zitten, nou ja, maak er een hele mooie dag van. Hè? Gaan we even kijken naar het nieuws van deze woensdag, de 30ste. Het gaat vandaag over de kinderboekenweek. Die gaat namelijk vanaf vandaag van start. Tot en met 11 oktober staat Nederland in het teken van de kinderboeken. Thema van dit jaar is Spot aan. Kinderboekenweek geschenk is geschreven door Milouska Meulens. En Harmen van Straten die maakte het prentenboek van deze editie. Het is een mooie traditie ook, de kinderboekenweek. De week waarin de jeugd van zeg maar, de oudere klasse dan bij de jongere klasse komt voorlezen en zo. Dat is ook altijd leuk. Dus. Daar zijn dan misschien wel gespannen kopjes voor. Andere zaken. Het gaat over de nieuwe stemmen voor Bert en Ernie. Want de zoektocht naar de opvolgers daarvan. Ja, dat zorgt voor een stroom aan reacties uit heel Nederland. Stemregisseur Rutger Lepole. Die mag het allemaal een beetje gaan begeleiden. Die zei gisteren dat acteurs massaal mailen om auditie te doen. Een kleine kanttekening. De nieuwe stemmen moeten vooral kunnen acteren. En de bedoeling is niet dat het heel erg veel lijkt op de huidige Bert en Ernie. Ja, het zal er wel wat van weg hebben. Hè, dat iedereen nog steeds net zo zeurderig klinkt. En dat het lachje misschien een beetje hetzelfde blijft. Maar het moet geen kopie worden. Maar je kunt je dus aanmelden voor de nieuwe Bert of de nieuwe Ernie. Misschien zit hij wel onder ons. Hè, het zou zomaar kunnen. Ja, en nieuws over de Lidl. Die roept namelijk ene borst filet terug. Gisteravond werd die waarschuwing naar buiten gegeven. Het gaat om de deluxe ene borst filet met bepaalde houdbaarheidsdata. Er kan namelijk salmonella in zitten. Advies is niet opeten, terugbrengen naar de winkel, dan krijg je het aankoopbedrag terug. Het gaat dan om de ene borst filet met houdbaarheidsdata 3, 4, 5, 7, 8 en 9 oktober. Nou, mocht dat toevallig in de koelkast liggen, weet je wat je te doen staat? Hè? Opeten en niet opeten.
0: De Sowieso Ochtendshow.
2: Doei.

Gistermorgen was ze hier in de studio, Romy Montero. En Romy, nou ja, goed, ze is 3 jaar geleden verkozen als mooiste vrouw van Nederland. Dus nou ja, je kunt wel bedenken dat iedereen gisteren eventjes de volle aandacht had hier. Om te kijken of de camerasystemen het goed deden en zo. Ze had natuurlijk haar hond mee, dus we wilden graag de hond eventjes bekijken van Romy. Wat een lief beestje. Het is 10 minuten voor 7:30. Tijd voor onze Ad met de spreuk natuurlijk.

0: Wat weer een mooie dag.
1: Prachtige dag.
0: Dit liedje wordt deze spreuk.
2: Een vriend is in het
0: leven. Een ware vriend.
2: Heel wat
0: waardeert je volledig.
2: Want
0: ook je tekortkomingen en je fouten. Vaak kun je er samen smakelijk om lachen.
1: Ja.
0: Nou mensen, ik wens jullie allemaal een hele prettige woensdag.
1: Mooie dag.
0: Geniet van het mooie weer. En
1: wel terug. En dankjewel. Tot morgen alweer. Dan is het alweer de deur donderdag, maar zover zijn we nog niet. De woensdagmorgen, daar zijn we mee begonnen. En jouw tekst of audio appje die is

0: Willy bijvoorbeeld. Die laat even van zich horen. Willy, goedemorgen.
1: Het is weer zo erg. Ik heb een veteranenweek weer. Bijna weekend. Draai even een mooie van Henkie. Weg van de snelweg. Houdoe.
0: Mooi, ja. Ja, met een uur zetten we Henk natuurlijk in het keuzemoment van vandaag. Dus dan gaan we hem sowieso horen. Misschien dat we die wel eventjes aan de ene kant zullen gaan zetten. Bertus, die mailt zich. Goedemorgen in alle vroegte. Onderweg richting Purmerend, Volendam. Ja, die oppert dan weer als een wals van onze Henk. Hè. Dus de keuze die is reuze natuurlijk, zoals elke woensdag.
2: Ik ben weer terug naar mijn vakantie. We zijn weer terug uit die zandbak in Egypte. zou je voor mij anders misschien Alibaba kunnen draaien van broer Benny?
0: Alibaba.
2: Om nog even af te sluiten van de Sahara.
0: Ja, precies.
2: Hey, laatste keer. Bedankt. En fijne uitzending.
0: Dag Larske. En een mooie dag. Ja. Heel toevallig ook, Lars. 30 september vandaag. Het is 6:58. Goedemorgen. We zijn dus lekker begonnen met deze dag. En het gaat deze dagen over oogletsel. Oogartsen zien de laatste maanden namelijk duidelijk meer blessures door padelballen. Het is een sport dat enorm in trek is of was. Volgens mij is de hype er wel een klein beetje vanaf op dit moment. Maar in één ziekenhuis steeg het aantal mensen met oogletsel vanwege padelballen van ongeveer 2 gevallen per maand naar 2 à 3 per week. Ja. En nou is daar natuurlijk ook wel een klein beetje een duidelijke verklaring voor. Hè? Want er zijn fors meer mensen die sport in één keer gaan uitoefenen. Uit het niks. Hè? Dus nou ja, als er meer mensen die sport uitoefenen, dan is de kans op meer blessures natuurlijk ook gewoon duidelijk. Een oogarts schat dat ongeveer 5% van de patiënten blijvend oogletsel overhoudt. Daar wordt dan ook geopperd om voortaan te spelen met veiligheidsbril. Ja. En de volgende stap is een veiligheidshelm, denk ik, daar op zo'n baantje.
3: Ja, goedemorgen Was. En goedemorgen Wakker Nederland. Ja, ik ben er ook gewoon.
0: Gelukkig.
3: Zoals altijd. Nou mensen, dit is weer mijn woensdag. Ze zeggen allemaal een hele mooie woensdag. Maken we het van in het laatste stukje van de week. Zijn ze hier. Ik zou zeggen, werk ze en later.
0: En een mooie dag. Flora Flitsertje, goedemorgen.
4: Hoi, Lars en Dijk. Goedemorgen de mensen hier. Flora Flitsertje, ook weer een andere partij. Nee, ze doen ze wandelen de vloer. En Larsie, van harte gefeliciteerd. Met je vrouwke.
0: Ja, dank u wel. Dat is inderdaad ook nog vandaag, ja. Ik ben vanmorgen, ik kan het nu vertellen, want haar wekker gaat om 6:45. Dus er is geen enkel punt dat ze dit überhaupt kan horen. Maar ik ben vanmorgen in alle vroegte een klein beetje eerder naar beneden gegaan. Totaal niet verdacht natuurlijk. Ik heb de toko even een klein beetje versierd. Ik had zo'n helium tankie op de kop getikt gisteren. Ik dacht, weet je wat, dan ga ik even een paar van die ballonnen eventjes stiekem opblazen. Een lintje eraan en zo. Ah, wat was ik. Ik voelde me echt de gentleman. Totdat 3 ballonnen op rij vanmorgen knapten. Hè? 3 keer raden wie er wakker van werd, van zo'n grote knal. Maar ik was al wakker, dus ik werd er niet wakker van in elk geval. Maar hè, kleinigheidje na

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
2: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
7: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
8: Elf fietenolie tankstations.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Heerde-Gewaard. Met presentator Handje de Voorste, professor Trap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop foes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Kaarten op dutchfoodentertainment.nl.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
13: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
12: aan. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
14: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
15: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Is Radio NL.
16: Altijd aan. Radio NL.
15: Altijd aan.
17: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen. De bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
18: Radio NL.
15: Weerbericht.
19: Een mooie dag vandaag. Het is droog en vrij zonnig. Later vanmiddag neemt naar het zuidwesten de bewolking wel een klein beetje toe. Hè? Maar we moeten het eerst eventjes van de zon nemen, denk ik. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt zo'n 22 graden aan de zuidwestkust tot zo'n 27 in het oosten. Morgen begint dan weer met regen. Hè? Dan krijgen we de grote reset en dan is de herfst volgens mij officieel begonnen. Maar zover zijn we nog niet. Eerst het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het centrum van Arnhem waren gisteravond meerdere steekpartijen. Volgens de Gelderlander was er daarvoor een grote ruzie. De politie was massaal aanwezig en er zijn zeker 3 mensen opgepakt. Geweld in treinen en op stations blijft maar toenemen en de spoorwegvakbond is er klaar mee. Die vraagt in een brief aan de politiek om maatregelen, zodat conducteurs en andere medewerkers beter worden beschermd. En veel datacenters in ons land zijn onduidelijk over hoeveel water en stroom ze verbruiken. Driekwart houdt die informatie geheim, schrijft Trouw. Terwijl datacenters verplicht zijn om het te melden.
19: Ja, nou ja, goed, dan kun je je wel voorstellen over wat voor getallen dat gaat. Nou staan energie, of datacenters natuurlijk niet bekend om de energiezuinigheid. Maar dat ze het er ook nog stilhouden, hè, dat is dan nog eventjes het tweede. Goed, andere zaken. Verkeersinformatie van de ANWB. Wijnand Zwaan, die zit in Den Haag. Wijnand, goedemorgen.
1: Goedemorgen Lars. Ja, de ochtendspits is ondertussen begonnen met een paar dagelijkse files zonder al te veel vertraging. In het zuiden van het land is extra vertraging op de A59 van Den Bosch naar Os. Tussen Os en knooppunt Paalgraven een half uur extra reistijd. Er staat een kapotte vrachtwagen stil ietsje verderop op de A50 bij Ravenstein. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht kwartier vertraging. Daar staat ook een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. En de A50 bij de Zuurhofbrug staat file richting de Maasvlakte. Je bent daar een kwartier langer onderweg. Er zijn op dit moment nog geen flitsers.
19: Het is nog vroeg voor oma Gent, hè?
1: Zo is dat, maar dat gaat helemaal goed komen de rest van de ochtend. Dus hou je snelheidsmeter in de gaten.
19: We houden jou ook in de gaten, Wijnand. Dat komt goed.

0: Glory Queen, daarvoor Marco Schuitmaker. En schaam je voor je tranen niet. Op woensdagmorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Jazeker, 6:50. Het is bijna tijd voor Tini. Onze Tini van de receptie, die is goed gemutst vandaag. Ze heeft de badmuts op namelijk. En ze is er bijna klaar voor. Zometeen zullen we haar gelal aan gaan horen. De nachtegaal van de vroege morgen. Ah, ik heb haar al eventjes horen inzingen. Ze is goed bij stem. En dat komt zeker goed. Dat zometeen. Eerst nog eventjes gauw een rondje in de app van Radio NL. Waar veel mensen nog even de felicitaties uitdelen. Dankjewel daarvoor voor mijn vriendin. Ja, die is jarig vandaag. Daar heb ik het gisteren toevallig over gehad. En de tweede vraag is, heb je nog een cadeau op de kop getikt of is het mislukt? Dat is gelukt. Ja, wat is het dan geworden? Dat zul je je misschien afvragen. Maar ja, ik wil het risico ook niet lopen dat dan zeg maar... En dat als ik het dan nu vertel, dat zometeen de verrassing ervan af is. Ja. Lijkt me toch een beetje gevaarlijk, zeg maar, om nu al het cadeau te verraaien. Dus als ik het niet vergeet, dan krijg je er morgen nog van me. Of help me er anders even aan herinneren, maar... Het is gelukt. Het komt goed. Bosje bloemen, dat staat klaar. Nee, geinigheid, daar hebben we het gisteren al over gehad natuurlijk.
3: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, luisteraars. Het is alweer woensdag, hè? Denk je weer uit woensdag.
0: Morgen, Ronald. Zover is het inderdaad alweer. Meer appjes die binnenkomen via de app van Radio NL. Berichtje van Arjan. Goedemorgen.
4: Hey, Larske. Goedemorgen. Adam Doelen is ook weer bij. Ja, ja. En gelijk gaat woensdag, dus knalt er maar in. Ja, zonder boer geen voer. Alles voor de boeren. Lekker stikken plakken. Zou je zetten hem op. Houdoe.
0: Houdoe, Arjan. En een mooie dag.
5: Ja, een hele goede morgen, Lars. En alle luisteraars van Radio NL natuurlijk. Lars, bij deze wil ik graag een plaatje aanvragen van onze eigen Fatty Nijboer uit het prachtig mooie pittoreske Sneekbank, wil zeggen. Een hele fijne uitzending. Voor iedereen een hele fijne werkdag. En adjo.
0: En een mooie dag, Rick. Successen vandaag. Op, nou ja, wat zal het zijn op de heftruck, denk ik. Tenminste, zoveel geluiden hoorde ik wel om me heen. Prettige woensdag. Berichtje van Angela, goedemorgen. Mooie woensdag, maak er een gezellige dag van. Groetjes vanuit Beverwijk deze morgen. Ja, en er wordt gereageerd op de zoektocht naar Bert of Ernie. Alle twee hebben namelijk een nieuwe stem nodig. Die krijgen een nieuwe stem. Sinds Paul Hanen vorige week aankondigde te stoppen met de nasynchronisatie... wordt het productiebedrijf achter Bert en Ernie overspoeld met reacties. Dat zei dus Rutger Le Polen, die mag het allemaal een beetje gaan leiden. We krijgen ontzettend veel mailtjes van acteurs uit heel Nederland. Iedereen wil auditie komen doen. En daar kan ik me nog wel wat in vinden ook natuurlijk. Ik bedoel, dat lijkt me een hele eer, de nieuwe Bert of Ernie. En er zijn dus mensen die denken het wel in hun te hebben. Marcel bijvoorbeeld vanuit Amsterdam die zegt... Goh, Bert of Ernie, waar kan ik me aanmelden? Dat lijkt mij wel wat, ja. Lijkt mij ook wel wat. Het ding is alleen dat je dus niet de huidige of de oude Bert en Ernie moet gaan nadoen. Maar het moet een nieuwe stem zijn. Het hoeft niet te kunnen imiteren, maar het moet acteren. Dat is wat er gisteren gezegd werd door Rutger hemzelf. Dus. Nou ja, neem dat aan harte. En als je denkt van god, dat lijkt me nog steeds wel wat, zoek het eventjes op. Hè, misschien hebben we de nieuwe Bert of Ernie onder onze luisteraar zitten.
6: Goedemorgen, Las. Het is weer lekker woensdag vandaag. Ik ga weer lekker onderweg. Of ik ben al onderweg. Ik heb lekker mijn cappuccinotje lekker bij me. En ik zou zeggen, allemaal werk ze. Doe voorzichtig, jij ook, Lars. Werk ze. En hou afstand van elkaar. Dus ik zou zeggen, hou, doei doei.
0: Doei doei. En een mooie woensdag. Maak het 6:45. 6:45 is uiteraard tijd voor Tini. Tini van de receptie met de badmuts. Die staat klaar om een liedje voor ons te lallen. Aan jou de vraag om eventjes goed mee te luisteren. En eens even kijken of je misschien wel de titel van de plaat kan achterhalen. Door middel van het luisteren naar een melodietje. Je mag het doorsturen via de app van Radio NL. Gaan we zo meteen even kijken of het juiste antwoord ertussen zit. Ja, la, la, la, la, la, la. Gaan we. De douchegordijn gaat sluiten en de kraan gaat stromen. Net als elke morgen natuurlijk.

Ja. Nou ja, precies. Wat is het ook alweer? De titel van de plaats. Die mag je doorsturen via de app van Radio NL. Voor onze Tini van de receptie draaien wij in de tussentijd Mart Hoogkamer. In de

zee nog. Daarvoor kroegen in de hemel, Mart Hoogkamer. We hebben onze Tini van de receptie horen lallen. De nachtegaal van de vroege morgen. En ze heeft uiteraard weer een melodietje voor ons klaargemaakt. En jou de vraag, wat is ook alweer de titel van het origineel daarvan? Even een greep uit antwoorden die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Willem bijvoorbeeld, die heeft het over een eigen huis, René Vroger. Nou ja, dat is het niet, anders had ik het niet opgenoemd natuurlijk. Echte vraag is, wat is het wel?

0: gaan even gauw bellen met Wilco. Wilco speelde een weekje of twee geleden ook mee, geloof ik, met het teamie van de receptiespel. Wilco die...
1: Is het 538?
0: Toen ook aan het juiste end. Nee, dit is Q-Music.
1: Heel goed. Goedemorgen, Nes. Dankjewel. Mooi, man.
0: Dag, Wilco. Goedemorgen. Hoe is het nu?
1: Ja, lekker, man. Ik ben al aan het werk.
0: Was het nou een week of twee geleden dat we elkaar ook spraken, volgens mij, hè?
1: Ja, dat was kein gezellig, man.
0: Ja, dat was toen inderdaad. En is er in het tussentijd wat veranderd?
1: Ik sta in de favorieten bij mijn telefoon, dus...
0: Oh, sta in de favorieten? Als deze gaat, dan klik je eigenlijk meestal weg, zeg maar, zo.
1: Ja, precies, ja. Ja,
0: een zwarte lijst. Heb je een zwarte lijst? Wie zou je nooit opnemen?
1: Nou, ik heb wel eens een zwarte lijst gehad, maar toen heb ik een kwartier te lang gewacht met de Chinees. Toen kreeg ik zwarte lijst.
0: Ah ja, ja, nee.
1: Ja. Goed, man.
0: Goed zeg. Hey, Wilco, wat mag je doen vandaag, deze woensdag?
1: Nou, ik heb een eigen bedrijf en ik ben dan altijd neig te druk met mijn agenda. Maar ja. Ik ben nu ondertussen wat routes aan het maken. En ik heb wel klantafspraken staan vandaag nog. En dat is echt wel een beetje... Oh ja, ik ga nog bij mijn oma op bezoek. Die is nog voor het weekend jaar weer geweest. Dus...
0: Nou, nog gefeliciteerd!
1: Ja joh, 78 lente is niet minimaal.
0: 78, hè? Zo hé. En loopt u er nog een beetje fit bij? Een beetje kwiek?
1: Jawel, jawel. Als je er een beetje 220 geeft, dan loopt het heel makkelijk, hoor.
0: Ja, goed. Hey, Wilco, we zoeken het liedje van onze Tini van de receptie natuurlijk. Die heeft er weer eentje voor ons gelald. Jij denkt te weten wat het is, hè? Het zou heel leuk zijn om jou een keer te bellen wanneer je het fout hebt eigenlijk.
1: Nou ja, dan zeggen we dat het Jeffrey Hayes is, maar ik heb wel het goede antwoord erover gestuurd.
0: Vertel.
1: Ja, volgens mij spelen we dan met het bruine café.
2: Toen ik jou daar zag in het bruine café.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is het.
2: Wist ik, wij horen bij elkaar.
0: Was bekend geworden na de Soumix Show, toch, Pierre?
1: Nou, ik dacht vroeger als kind, toen ik een beetje jaar of 5-6 was, dat het Koos Albers was.
0: Nou ja, het is de neef van Cozy.
1: Dus, ja, natuurlijk. Ja, Cozy.
0: Ja, nee, zeker. Ja. Maar is de Soumix Show, is dat jouw tijd of was dat ver daarvoor?
1: Nou, ik ben 31. Dus dat is net een beetje voor mijn tijd geweest nog.
0: Ja, ik heb het ook alleen maar van de herhalingen gezien, hoor. Dus je zal maar alles wijs kunnen maken, maar...
1: Ja, dat moet je horen. Mooi plaat, man. Mooi. Dit zijn toch echt van die knijterhitjes, joh. Mooi, man.
0: Gaan we hem even draaien, Wilco. Vind je het goed?
1: Heel goed. Ik vind het een perfect idee. Gaat goed. Hij hier op volle stereo?
0: Op de volle stereo. La la. La la. Goed. Wilco, mooie woensdag. En veel plezier bij de groet aan je oma.
1: Dat doe ik. Hey, hartstikke bedankt, hè. Groetjes.

0: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
1: Heb je trek?

0: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Soedal. De bouwverslimmers.
2: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
4: Zo, klus klaar?
5: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
4: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
5: Hoe dan?
4: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
5: Mag wat kosten zeker?
4: Maar €15 per maand.
5: Echt? Hoe heet het?
4: Ik heb het je wel even.
5: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Probeer het anders 30 dagen gratis.
2: Dedo, zo simpel is het.
6: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker!
9: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
2: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Op verschillende plekken in het centrum van Arnhem waren gisteravond steekpartijen. Volgens regionale media zijn er meerdere mensen gewond geraakt, maar hoeveel is niet bekend. De aanleiding van de steekpartijen is nog onduidelijk, maar er zou eerder op de avond een grote ruzie zijn geweest. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Conducteurs en ander treinpersoneel moeten beter worden beschermd tegen agressieve reizigers. Dat staat in een alarmerende brief van de spoorwegvakbond aan de politiek. NS-medewerkers worden steeds vaker bedreigd of mishandeld. De bond wil daarom dat er meer BOA's meelopen in de trein. Veel datacenters in ons land houden geheim hoeveel water en stroom ze verbruiken. Volgens Dagblad Trouw is driekwart daar vaag over of delen ze helemaal niets, terwijl dat wel verplicht is. Het aantal datacenters neemt hier al jaren toe. Ze hebben niet alleen elektriciteit nodig, maar ook water om de servers te koelen. Een grote kans dat je vandaag iemand een felicitatie-appje moet sturen. Op geen enkele dag zijn zoveel Nederlanders jarig als op 30 september. Ruim 44.000. Het CBS denkt wel te weten hoe dat komt. Eind september is namelijk 9 maanden na de donkerste dagen van het jaar. En stelletjes kruipen dan net wat dichter tegen elkaar aan. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
15: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
16: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
17: Nu ook boksprings en bedtextiel.
18: Paling en zalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
19: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
20: Overson, groot en klein wonen.
19: Check de voorraad op overson.nl.
18: Zalm, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
10: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
20: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
21: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Een hele goedemorgen. Een paar minuten over 7 op de woensdagochtend bij de ANWB deze ochtend. Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Lars. Ja, de ochtendspits komt nu snel verder op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A1 is daarbij een ongeluk gebeurd. Van Apeldoorn naar Amersfoort bij Voorthuizen. Daar sta je stil vanaf Kootwijk, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De weg is inmiddels wel weer vrij. De werkzaamheden aan de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte veroorzaken file. De extra reistijd is een kwartier. Reken op een kwartier vertraging op de A16 de Rotterdam richting Breda bij Dordrecht door een stilgevallen vrachtwagen. De A50 Eindhoven-Arnhem, daar zo'n 20 minuten op onthaald bij Ravenstein door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Er staat een flitser op de A6 Lelystad-Muiden bij hectometerpaal 43,4.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Naast van de... Met zometeen het keuzemoment van deze woensdagmorgen. En muziek van Damien van Os is onderweg. Hard to get, hoor je zo.
8: Dit is de muziek van

0: Damien van Os en zijn Hard to Get zojuist bij Radio NL maakt het 7:10 op de woensdag. Goedemorgen. Zometeen hoor je de twee liedjes in het Wijngaard woensdag keuzemoment. Gebruiken we het keuzemoment van vandaag weer eventjes om een van de twee liedjes te draaien die we normaal gesproken niet zo gauw zouden draaien van ome Henk. Dus zometeen eens even kijken welke het mag worden. Eerst naar het nieuws van deze 30ste van september. Het gaat over de stad Amsterdam. Het zet namelijk nieuwe afvalbakken neer die vanzelf sluiten en een apart vak hebben voor statiegeldflesjes en blikjes. Wat is er nou aan de hand? Er is daar heel veel statiegeldtroep. Omdat in de normale afvalbakken statiegeldflesjes en statiegeldblikjes worden gegooid. Die er vervolgens weer uit proberen worden gehaald. Ja, en dat gaat nog wel eens mis. Zakken die dan bijvoorbeeld scheuren en dan ligt alles rondom de vuilnisbak. De komende weken komen er 200 van nieuwe bakken op de drukke plekken. Op deze manier hoopt de stad dus ook minder opengescheurde zakken en zwerfafval te gaan krijgen. Ja, en nu moeten we dus met z'n allen statiegeld in de juiste bak gooien. Of inleveren. Dat is ook nog een optie trouwens, wist je dat? Andere zaken. De vakbond slaat alarm over geweld tegen spoorpersoneel. Vakbond VVMC trekt deze morgen aan de bel. Sinds 2023 is het aantal meldingen per jaar van spoorpersoneel dat te maken krijgt met mishandeling, bedreiging en bespuugd worden verdubbeld. De bond wil snel extra maatregelen en maakt zich daar dan vanaf vandaag hard voor. Nou, de kinderboekenweek die is ook begonnen vandaag. Thema is spot aan. Dus daar zullen de kids druk mee zijn. Meer te doen nog voor deze woensdag 30 september. Het gaat namelijk over een toiletbezoekje van een student aan de Tilburg University. Een masterstudent ging namelijk met toestemming naar het toilet tijdens een tentamen, maar zonder begeleiding. Daardoor werd haar tentamen ongeldig verklaard. Nou, daarna kreeg ze een herkansing. Dat heeft ze inmiddels gehaald. Maar de Tilburg University laat nog wel even weten dat ze gaan kijken naar een mogelijk andere werkwijze. Nou, applaus maar. En genoeg. Gaan wij naar het keuzemoment van vandaag. Twee liedjes van Henk tegenover elkaar. Aan jou de vraag, welke wil je horen? Keuze A deze ochtend voor Zo rij ik Europa rond. Dat is een mooi liedje.
1: Zo rij ik Europa rond. Omdat ik dat het leukste vond.
0: Ja. Zo rij ik Europa rond, hebben we op keuze A in het Wijngaard woensdag keuzemoment. Keuze B is voor ochtendliefde. En ja, het begin van het liedje ochtendliefde, dat klinkt zo. Hè, maar is de bedoeling dat we het refrein eventjes laten horen. Dat gaat dan ongeveer zo.
1: De zon komt op.
0: Dat bedoel ik.
1: Het is 7:30. In de verte kraait een haan.
0: Nou goed. Keuze A voor Zo rij ik Europa rond. Keuze B voor ochtendliefde. Aan jou de vraag, welke van de twee mag het worden? Jouw tekst of audio appje met een voorkeur is welkom in onze app.
2: Natuurlijk ochtendliefde, hè? Ochtendliefde, zeker. De enige echte.
0: Aldus Ryan van het Hellendoorn. Ja.

Uiteraard woensdag keuzemoment gaat vandaag tussen Zo rij ik Europa rond en Ochtendliefde. A'tje voor Europa, B'tje voor Ochtendliefde. Welke van de twee mag het worden? Jouw tekst of audio appie met de letter A of de letter B. Die mag je nu in gaan sturen via onze app. Dan nog even over het weer van vandaag. Het is een droge en zonnige woensdag. Vanmiddag sowieso, dan schijnt de zon volop. Later neemt naar het zuidwesten de bewolking wel een klein beetje toe. Het wordt zo'n 22 graden aan de zuidwestkust tot

0: Na, na, na. Onderweg naar later, Suzanne Vreeks juist bij Radio NL. Het keuzemoment staat vandaag in het thema van Henk Wijngaard. Het is namelijk Wijngaard Woensdag. En dat betekent dat we twee liedjes van hem tegenover elkaar hebben staan. Doen we al een lange tijd. Zullen we ook niet vanaf gaan wijken. Keuze A, deze morgen voor Zo rij ik Europa rond. En keuze B is voor Ochtendliefde. Aan jou de vraag welke van de twee je graag wil horen. Dat mag je achterlaten via een tekst of een audiobericht in de app van Radio NL. Twee liedjes die we niet zo gauw draaien van Henk. Dus ja, het is eventjes een unicum voor een van de twee. Hè? Ik zou ook echt niet weten welke er vandaag als winnaar uit de bus komt. Of uit de vrachtwagen. Dat hebben we vaker, dat zeg ik ook wel eens. Van goh, ik heb een beetje een vermoeden dat het deze zal gaan worden. Maar dat vind ik lastig met deze twee liedjes. De keuze is aan jou. Keuze A voor Zo rij ik Europa rond. En dat klinkt zo.
1: Zo

0: Wij gaan stemmen tellen. Dat doen we in 3, 2, 1. Gas erop. Zo, is er nog één stem bijgekomen van Sibold. Die gaat voor keuze B vandaag. Beetje voor Michel vanuit Badmen. Willeke, goedemorgen.
1: Ja, ja. Doe maar liedje B.
0: B staat genoteerd, dankjewel. B voor Pieter vanuit Sloopdorp. B voor Cas uit Sprangkapelle. Peter uit Opheusden, die gaat ook voor Ochtendliefde. Beetje voor mij.
2: Morgen was u een beetje voor Eki Tabatou. Adjo.
0: Beetje voor Angela vanuit Beverwijk. B voor Mark uit Wieringerwerf. Keuze A voor de Flora Flitser. Keuze A voor Christa vanuit Almelo. Annie uit Bovenkarspel gaat voor een beetje. Die gaat voor Ochtendliefde. Zegt ook Michel van het Raamsdonksveer. Heerlijk. Keuze B van Jan Jelle uit Zuid-Laren. Een appie van Adrie. Goedemorgen.
3: Morgen, lasje. Doe maar een beetje.
0: John uit Schoonhoven. Die gaat dan weer voor keuze A. Vormer, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Nou, doe maar keuze B. B.
0: Staat genoteerd. B voor Richard vanuit Oldenzaal. Johan uit Uithuizermeden. Die gaat voor keuze A. Keuze B van Marjelle uit Tilburg. Diana uit Haaksbergen. Die gaat voor een beetje. Een A'tje voor Mark vanuit Molenaarsgraaf. Robin, goedemorgen.
5: Lesje, goedemorgen. Vanmorgen hadden we het antwoord bij Tini hadden we fout, maar doe nu maar een keuze A. Dankjewel.
0: Keuze A staat genoteerd, Fred.
6: Goedemorgen, Lars. Fred Loosdrecht, een A'tje.
0: Ja, is het toch niet geworden, Fred? Het is keuze B. Het was een dikke overwinning in de Wijngaard Woensdag-editie van het keuzemoment. Voor Ochtendliefde. Mooi.

0: dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Dan ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Herengewaard. Met presentator Handje de Voorste, professor Trap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop foes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Kaarten op dutchfoodentertainment.nl.
6: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Zo, klus klaar?
11: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
10: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
11: Hoe dan?
10: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
11: Maar wat kost het zeker?
10: €15 per maand.
11: Echt? Hoe heet het?
10: Ik heb het je wel even.
11: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
10: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
12: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan.
14: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
15: Radio NL.
16: Weerbericht.
17: Vandaag zonnig, droog en warm. Later in de middag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking wel een klein beetje toe. Temperaturen in het westen vandaag zo rond een graad of 22. In het oosten is het warmst, daar namelijk zo'n 27 graden. Gaan we naar het nieuws. Het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Treinpersoneel wordt steeds vaker mishandeld en dus slaat de vakbond alarm bij de politiek. Medewerkers worden bijvoorbeeld gebeten of bedreigd met een mes. De NS zag dit jaar al ruim 5000 incidenten en dat moet stoppen. Er zijn nog veel vragen over het geweld van gisteravond in Hartje Arnhem. Daar waren op 3 plekken steekpartijen, waarschijnlijk na een ruzie. Er zijn gewonden gevallen en verdachten opgepakt, maar hoeveel is niet duidelijk. En bij uit de hand gelopen scholierendemonstraties in Frankrijk zijn de afgelopen dagen al meer dan 400 jongeren opgepakt. Ze protesteerden tegen het lerarentekort en de gebrekkige lesroosters op hun school.
17: Oké, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van Wijnand van de ANWB. Wijnand, hoe is het op de weg?
15: Nou Lars, het wordt snel drukker op de weg. Er staat in totaal iets meer dan 200 kilometer file. De meeste drukte zien we op de wegen in het westen en zuiden. Met name in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A16 Rotterdam richting Breda is extra vertraging bij Dordrecht. Nu zo'n 20 minuten. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Meer vertraging zien we bij Den Bosch op de A59 naar Os. Tussen Nuland en knooppunt Paalgraven zelfs een uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen op de A50 iets verderop. Richting Arnhem bij Ravenstein. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is afgesloten. Er staan diverse flitsers volgens Flitsmeister. Onder meer op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij hectometerpaal 40,5. En ook op de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,5.
17: Dankjewel, Wijnand.
13: Radio NL. Deze week is Fort Sierra van Gisby de Hollandse Nieuwe.

0: Here's Me met de Hollandse nieuwe van deze week. Getiteld Forchera.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: En dat zijn de mooiste, de auto's. Ja, altijd van een omaatje geweest. Heeft hij alleen maar op de dijk gestaan. Hè? Supermarktje heen en weer. Meer heeft hij niet gedaan hoor. Hé, hey, loopt als een zonnetje. Goed. Tijd voor het dobbelspel van deze woensdag 30 september. We hebben de lijst met mogelijkheden aan onze linkerzijde. De mok, die is er al klaar voor, inclusief dobbelsteen. We gaan even kijken naar de mogelijkheden van vandaag. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje dat gaat over vroeger. 2 is een object dat past in een mok. Nou, spreekt voor zich volgens mij. 3 is categorie vakantie. 4 gaat voor snelheid. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter M. Eens even kijken wat het mag gaan worden vandaag.
2: Oeps.
0: Goed, dobbelsteentje is er klaar voor. Daar gaan we. Het is nummer 2 geworden en dat betekent dat we op zoek zijn naar liedjes die gaan over een object dat past in een mok. Ja, ja, kom er maar even op.

0: over een object dat past in een mok. Die mag je doorsturen via de app van Radio NL. Ja, je mag er even over nadenken. Mijn brein draait ook over uren. Ik weet het even niet.
1: Ik weet niet.

0: gewoon in het leven. De 3J's bij Radio NL. We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag. En we zoeken liedjes die gaan over objecten die passen in een koffiemok. En nou ja, goed, nu wordt er best wel vaak bijvoorbeeld één kopje koffie ingestuurd. Hè, van VOF de Kunst. Ja, tuurlijk, dat snap ik. En dat het eerste is waar je aan denkt. Kun je alleen afvragen in hoeverre is koffie een object? Toch? Het kopje, dat past dan wel weer in een mok. Ja, daar heb je gelijk. Ja, heb ik zelf ook nog niet over nagedacht. Terwijl ik het zeg, denk ik er in één keer aan. Andere suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL in de categorie. Een liedje dat gaat over een object dat past in een koffiemok.
1: De ring die jij draagt aan je hand, heb ik ooit gedragen.

0: suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Pieter die gaat voor De Ring om mijn vingers van Gerard Schonebeek. Ja, dat is net zo'n een. Iris uit Hengelo die gaat voor het balpenlied van André van Duin. Ja. Goed gewonnen. Meer suggesties die binnen zijn gekomen. Het cocktailtrio bijvoorbeeld met...
1: Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden?
0: Daar kwam onze Rinus mee op de proppen vanuit S. De sleutel van de jukebox. In de categorie een liedje dat gaat over een object dat past in een koffiemok. Frank van Etten met Toen een euro nog een gulden was. Zowel de euro als een gulden natuurlijk in de koffiemok. Die keuren we goed. We gaan even een poging wagen om te bellen met Lieneke. En met een poging wagen bedoel ik serieus een poging wagen. Lieneke die woont namelijk in Zwitserland. Dus die heeft een Zwitsers telefoonnummer opgegeven. Dus dan moeten we echt eventjes ver voor over die grenzen. Hopen dat Lieneke natuurlijk oppakt. Ja, blij dat ik de telefoonrekening niet hoef te betalen trouwens. Internationaal bellen natuurlijk. Hopen dat Lieneke even in de buurt is van een telefoon. Even horen hoe het is in Zwitserland dan.
2: Lieneke.
0: Hey, goedemorgen met Lars van Radio NL.
2: Hey, morgen Lars.
0: Nou, Lieneke, alsof we naast elkaar staan. Wat een goede verbinding met Zwitserland.
2: Toch, hè?
0: Ja.
2: Hartstikke goed.
0: Mag ik vragen wat je daar doet?
2: Op het moment bedoel je?
0: Ja, nou ja, nee. Woon je gewoon in Zwitserland? Of ben je daar toevallig even of zo? Of...
2: Nee hoor, nee, ik woon al meer dan 25 jaar in Zwitserland.
0: Ja.
2: En ik mag hier werken met lichamelijk en geestelijk gehandicapte mensen.
0: En daar heb je Radio NL bij aan.
2: En daar heb ik Radio NL bij aan.
0: Wat grappig zeg. Goed. En de mensen waarmee je werkt, die zijn niet Nederlands, denk ik.
2: Nee.
0: Nee, dus je hebt Radio NL alleen thuis aan.
2: Nee, op het werk eigenlijk ook wel. En zeker als we op vakantie gaan, hebben we het ook altijd aan. En ze kunnen bepaalde liedjes, kunnen ze al herkennen. Dat is heel leuk.
0: Dat is wel inderdaad alles goed. Dat is leuk. Hey, Lieneke, vanuit Zwitserland, jouw suggestie voor het dobbelspel. Ja. Liedjes die gaan over objecten die passen in een koffiemok. Wat mag het zijn?
2: Lepeltje, lepeltje van Jeffrey Heesen.
1: Met jou wil ik lepeltje, lepeltje, lepeltje, lepeltje.

0: Jeffrey Hazen, Lepeltje Lepeltje in de categorie. Een liedje dat gaat over een object dat past in een koffiemok. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Ja, en dan is het de onschuldige man. Ik zou bij God niet weten hoe groot zo'n apparaat is. Alleen ik zag 2 keer de Satisfyer van Roxy Dekker binnenkomen.
1: Ja.
0: Past dat in een mok, ja of nee? Ik zou het echt niet weten. Ik ga er gewoon gemakshalve eventjes vanuit, zo zeg maar. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL.

0: Nippeltje. Nippeltje. Nou ja, dat mag duidelijk zijn welk liedje dat was natuurlijk. Gaan we nog even gauw kijken of we contact kunnen leggen met Bas vanuit Loosdrecht. Dan kunnen we het doppelspel van vandaag afsluiten. Bas, goedemorgen met Lars.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Loosdrecht, daar bellen we naartoe, toch?
1: Ja, zeker.
0: En hoe is het daar op deze woensdag? Schijnt de zon al?
1: Nog niet. Komt nog er wel niet aan.
0: Ja, nou ja, goed, als we de voorspellingen mogen geloven natuurlijk, dan komt hij eraan. Hey, Bas, we zoeken liedjes. Die gaan over objecten die passen in een koffiemok. Wat mag het zijn? Waar kunnen we het doppelspel mee afsluiten?
1: Ik heb je sleutel weggesmeten, Verstappen.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Heb je trek?

0: kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
2: Want u scoort bij IsolatieNoord.
3: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker!
9: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
13: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Medewerkers van NS zijn dit jaar al ruim 5000 keer aangevallen door agressieve reizigers. De vakbond is er klaar mee en vindt dat de politiek moet ingrijpen. Ze willen meer boa's op de trein die wat mogen doen als personeel wordt mishandeld. De NS zou dat al langer beloven, maar volgens de bonden gebeurt er helemaal niks. Op social media gaan allerlei filmpjes rond van het geweld gisteravond in Arnhem. Daar werden op 3 plekken in de binnenstad mensen neergestoken. Op de beelden is te zien dat er wordt gevochten en de politie ingrijpt. Er zijn gewonden gevallen en verdachten opgepakt, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Bij scholierenprotesten in de buurt van Parijs zijn meer dan 400 jongeren opgepakt. Ze zijn boos om het lerarentekort en slechte roosters. De politie heeft hard ingegrepen tegen geweld en vernielingen. Volgens de minister was dat te hard, maar de burgemeester vond dat in sommige gevallen terecht. En we hebben er veel voor over om een glaasje kraanwater te kunnen blijven drinken. De helft van de Nederlanders is zelfs bereid om ruim 5 keer zoveel te betalen voor water als nu. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek. Om drinkwater te besparen willen veel mensen in ons land ook minder vaak en korter douchen. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
16: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
17: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
16: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
18: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
19: Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken doen.
20: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
21: Overson, groot en klein wonen.
20: Check de voorraad op overson.nl.
19: Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
22: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
23: En mooi groen.
22: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
23: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
24: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
25: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
24: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Goedemorgen, het is 8:06 bij de ANWB deze ochtend. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
8: Goedemorgen Lars. Nou, we zitten zo'n beetje op het hoogtepunt van deze ochtendspits. Er staat in totaal zo'n 300 kilometer file. En daarmee is deze ochtendspits niet bijzonder druk. De meeste file staan in Zuid-Holland en in Brabant. En veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Wat valt er nou echt op? De A16 Breda richting Rotterdam. Bij de afrit Rotterdam Centrum een 30 minuten vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en Dordrecht 12 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is nog even dicht. Op de A59 van Den Bosch naar Oss tussen Nuland en knooppunt Paalgraven zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50, maar de weg is daar weer vrij. En in de Hoekse Waard staat file op de N217 richting Dordrecht tussen Oud-Beijerland en de aansluiting met de A29 nu 4 kilometer. De vertraging is ruim 30 minuten. Er is een flitser bijgekomen op de A27 Utrecht-Almere bij hectometerpaal 108,4.
2: Wijnand, dankjewel!
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Lars van Dijk!
2: Met zometeen weer een nieuwe ronde van de Vraag van Vandaag. En muziek is onderweg van de Nederlandse Elvis Presley. Bouke hoor je zo.
10: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

0: gesproken en in 1 seconde zojuist bij Radio NL. Woensdag 30 september, een hele goede morgen, 8:12. Eens even kijken naar het nieuws van deze woensdag, de 30ste. Het gaat over de afvalbakken in Amsterdam. Daar komen namelijk nieuwe neergezet. Er worden nieuwe neergezet. Met een apart vak voor statiegeld, flesjes en blikjes. Denk je van ja, waarom hebben we het in godsnaam over afvalbakken in Amsterdam? Nou ja, het is iets wat we waarschijnlijk daarna in zo goed als heel Nederland zullen gaan zien. Het zou namelijk moeten werken tegen statiegeldtroep. Omdat wanneer er dan blikjes in de normale afvalbak worden gegooid, er mensen zijn die het proberen uit te halen. En dat kan dus met de nieuwe niet meer, omdat ze vanzelf sluiten. En daarnaast staat dan dus een apart vak voor statiegeldflesjes en blikjes. De komende weken worden er 200 van die apparaten geplaatst. De stad hoopt zo minder opengescheurde zakken en zwerfafval te krijgen. Ander nieuws voor deze woensdag, de 30ste. Conducteurs en ander spoorpersoneel krijgen steeds vaker te maken met mishandeling, bedreiging en het bespuugd worden. Vakbond VVMC trekt daarom deze ochtend aan de bel. Sinds 2023 is het aantal meldingen per jaar verdubbeld. De bond wil dus ook snel extra maatregelen. Ja, en we kennen het natuurlijk allemaal. Amsterdam is poep op de stoep. Maar daar kan je nu een nieuwe versie van maken. Het is namelijk ook raak in Venlo. Daar is de wijk Nieuw Stijl namelijk stijl achterovergeslagen van het aantal hondendrollen dat er ligt. En dan denk je van, nou ja, goed, wanneer stap je nou in zo'n hondendrol? Het gebeurt best wel vaak, horen we bij Hart van Nederland.
1: Toch wel 1 keer per week denk ik toch wel dat ik iets aan de schoen heb zitten, ja.
0: 1 keer per week. Nou ja, goed, nu zijn er een paar initiatiefnemers. Die hebben wat bedacht. Die zijn de wijk rondgegaan met spaarkaarten. Met daarop plaats voor 4 zegeltjes. Als we zien dat je een hondendrol keurig opruimt, krijg je een zegel. Een volle spaarkaart met 4 zegels geeft dan recht op een tegoedbon van €50 bij de supermarkt. Hey, dat tikt dus eventjes lekker aan. Het geld ligt er letterlijk op de grond. Maar ja, goed, volgens mij is het meeste geld inmiddels al wel vergeven. Want de actie doet namelijk precies waar die voor bedoeld is.
2: Wij merken inderdaad dat er tegenwoordig mensen rondlopen die vroeger altijd zonder zakjes op pad waren. En die nu braaf met een zakje, heel demonstratief, richting een prullenbak gaan. En ja, dat is natuurlijk perfect, hè?
0: Ja, nou, 4 keer bukken voor €50. Het is maar net wat voor werk je doet, dat in één keer heel veel kan opleveren dan. Ja.

muziek uit opa's kast is onderweg. Een mooie klassieker hebben we zometeen voor je klaarstaan. Na muziek van de Bever, John de Bever, Kees de Bever. We zijn er bijna, gaan we voor je draaien.

Zilveren Vogel, Josje, juist bij Radio NL. Muziek vanuit opa's kast. Daarvoor de Wevers. We zijn er bijna. Het is 9:50. Zometeen beginnen we aan een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. Eerst pure verleiding. Dit is Arnhem.

0: Marion Oostrom en pure verleiding zojuist bij Radio NL. Tijd voor een nieuwe vraag van vandaag.
1: De Sowieso Ochtendshow met Lars van Dijk.
0: En dat heeft ook wel een klein beetje te maken met deze dag, woensdag 30 september. We hebben het al een keertje eerder genoemd hier in het ochtendprogramma. Vandaag is namelijk de dag dat de meeste Nederlanders jarig zijn. Vorig jaar ging het om ruim 44.000 mensen. En gemiddeld vieren dagelijks zo'n 41.000 mensen hun verjaardag. Naast 30 september zijn 20, 23, 24, 25, 27, 28 en 29 september de dagen waarop de meeste mensen jarig zijn. Met andere woorden, deze dagen zijn populair. Ja. En dat brengt ons bij de vraag van vandaag. Iets wat je heel misschien eigenlijk niet wil doen, maar ga eens terugrekenen. Vandaag, 30 september, ongeveer 9 maanden geleden, hè? Merry Christmas, was het kerst. En doe dat eens met je eigen verjaardag. Ja, je wil er misschien niet al te lang bij stil gaan staan, maar dan kom je toch tot sommige conclusies. Toch kijk ik naar mezelf en naar mijn zus bijvoorbeeld. Reken ik mijn eigen verjaardag 9 maanden terug. Ik ben 7 oktober jarig, dat is vandaag over een week. Dan kom ik uit op de verjaardag van mijn moeder. 9 maanden terug. Kijk ik naar de verjaardag van mijn zus bijvoorbeeld. Ik heb één zus, zeg maar, dat is het. En 9 maanden daarvoor, dat is de verjaardag van mijn vader. Ja. Ga ook eens terugrekenen. En ja, vergeet het daarna ook maar weer snel. Maar we gooien het eventjes in de vraag van vandaag. Als jij je eigen verjaardag neemt, min 9 maanden. Waar kom je dan op uit? En ja, is er iemand die de verjaardagen van zijn of haar ouders overtreft? Hè? Laat het even weten in de tekst of een audio-appie via de app van Radio NL. Even kijken wie de kroon zal spannen vandaag.

0: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
0: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
2: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi Tech. Hecht aan kwaliteit.
6: En, heb je de klus?
7: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
6: Maar wat zei ik je? Gebruik Dedo. Bij mij stromen de klussen binnen.
7: Oké, app het even. Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
6: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Dedo. Zo simpel is het.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
13: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
14: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen. De bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
15: Radio NL.
16: Weerbericht.
17: Vandaag best wel een mooie dag. Een warme septemberdag. Dat is wat er voorspeld is. Droog en zonnig, dat zal het zeker wel zijn. Later neemt vanuit het zuidwesten de bewolking een beetje toe. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het westen tot zo'n 27 in het oosten van het land. Morgen is het gedaan met de pret. Begint de dag met regen. In de middag zal het dan wel weer wat droger worden. En dan 20 graden. Of ja, nee, we moeten eigenlijk zeggen slechts 20 graden. Goed, we gaan naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Ouders en kinderen hebben psychische schade opgelopen door het toeslagenschandaal, blijkt voor het eerst uit onafhankelijk onderzoek. Deskundigen hebben dat vastgesteld bij een Twents gezin, meldt de krant Tubantia. Spoorwegvakbonden willen dat er eindelijk wat gebeurt tegen geweld in de trein. NS belooft al langer BOA's die mogen ingrijpen, maar die komen er maar niet. Ondertussen is personeel dit jaar al meer dan 5000 keer aangevallen. En Nederlandse consumentenclubs hebben het moederbedrijf van automerk Fiat voor de rechter gesleept. In hun campers met een dieselmotor zou zogeheten Schummel-software zitten. Campers lijken daardoor minder vervuilend dan ze in werkelijkheid zijn.
17: Oké, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van Wijnand van de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Lars. Ja, het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De dagelijkse files zijn op zijn retour en brugretour en de vertraging is gemiddeld zo'n 10 minuten. Maar toch zien we wel een enkele uitzondering. Het is behoorlijk druk op de A15 Rotterdam-Gorkum in beide richtingen. En dat komt door de werkzaamheden aan de N214 in de Albasserwaard. Dus het is op het alternatief extra druk. De A15 richting Gorkum nu zo'n 20 minuten vertraging bij Hardingswald-Giessendam. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en Dordrecht 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij de Drechttunnel. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Dan wordt er geflitst op de A28 Amersfoort-Zwolle bij hectometerpaal 59,8. En op de A28 Assen-Zwolle bij 160,4.
17: Wijnand, dankjewel. Ik heb nog 1 vraag voor je.
15: Nou,
17: we zijn bezig met de vraag van vandaag. Het gaat over je verjaardag min 9 maanden. En dat doen we omdat vandaag de dag is dat de meeste Nederlanders jarig zijn. En nou ja, reken je dat 9 maanden terug. En dan weet je zeg maar een beetje wat je productiedatum is. Zeg maar. En 30 september min 9 maanden, dan kom je uit op kerst, oud en nieuw. Dus we zijn kerstgeschenken en ieder die vandaag jarig is. Mag ik zo brutaal zijn om jouw verjaardag eens te vragen?
15: Ja, nou ja, 9 maanden daarvoor is 29 oktober. Als ik snel reken. Dus ja, ik... Het vond niet plaats tijdens de donkerste dagen in mijn geval.
17: Nee.
15: Zoals kennelijk bij de meeste mensen wel.
17: Ja. Nou, ik zit ook, er zit ook niks omheen. Ja, Halloween tegenwoordig, maar dat was toen natuurlijk nog geen ding in Nederland.
15: Dat was toen allemaal niet hoor. Nee. Dus het gaat niet voor iedereen op dit.
17: Helaas. Fijn dat, dankjewel.
15: Joe, hoi.

0: Dissel en Chansen zojuist bij Radio NL, waar we bezig zijn met de ronde van de vraag van vandaag. En die gaat over je eigen verjaardag.
1: Wat

0: Als jij je eigen verjaardag 9 maanden terugrekent, waar kom je dan op uit?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Dat al naar aanleiding, omdat vandaag dus de dag is dat de meeste Nederlanders jarig zijn. Dat min 9 maanden. Dat is kerst en oud en nieuw. He, dus dit zijn de kerstcadeautjes die vandaag jarig zijn. Laten we het zo eventjes noemen. Berichten die binnenkomen via de app van Radio NL. Kevin, die zegt bijvoorbeeld, inderdaad, ik ben zelf 3 augustus jarig. Nou ja, neem dat eens eventjes min 9 maanden. Alleen dan zit je dus niet op een speciaal iets, zeg maar. En dat is iets waar anderen bijvoorbeeld wel op uitkomen. Henriette Lieren, goh, nooit over nagedacht. 2 november, min 9 maanden. Ongeveer Valentijnsdag. Ah, nou ja, zeg. Het zijn ook niet de onderwerpen waar je het langst over moet gaan nadenken, trouwens, hè. Hierna dan winden we er een keer een doekje om, een strikje om, en dan is het daarmee gedaan, zeg maar. Dan vergeten we ook ieder zijn productiedag. Rob die zegt goedemorgen. Zelf kom ik op moederdag uit. Mijn zus op de verjaardag van mijn moeder. Ja, min 9 maanden. Ik probeer even gauw contact te leggen met Karin. Karin het Borger, want die heeft wat bijzonders. Ja, dat ze. Ik schrok er bijna van, laat ik het zo zeggen. Maar daar is het toeval is ook bijna op uitgesloten. Maar alleen ik krijg Karin niet te pakken, helaas. Karin is haar naam. Karin neemt de telefoon niet op. Jammer. Mijn eigen verjaardag, minus 9 maanden, kom ik uit op de verjaardag van mijn oma. Grappige is, mijn zusje van 2 jaar later komt op exact dezelfde dag neer. Ja, dat is toch een dingetje.
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Ronden we het hiermee af. En dan hebben we het er ook niet nog een keer over. Dat is bij deze afgesproken.

Koos Meeuwen samen met Vagant en Ik tel tot drie. Daarvoor het nieuwste liedje van Gino Graus op Heterdaad bij Radio NL. Deze, ja, die werd aangevraagd eerder vanmorgen al.

en 100.000 truckers. Het is natuurlijk Wijngaard woensdag vandaag, dus daarom dat je de truckersliedjes meestal van Henk hoort. Maar dit was even een uitzondering. Ik was een Bouke verschuldigd. Die stuurde vanmorgen vlak na 6 al een appie of we deze niet even een keer konden draaien. En hij is dankbaar. Stuurt namelijk een bericht terug. Zegt dank. Nou, hey. Doen we het voor. Woensdag 30 september. Vandaag gaat de boeken in als een erg warme woensdag. En hierna is het gedaan met de pret. Het lag er al eventjes op de loer dat het nog even een nazomer aan zou komen. Nou, daar zitten we op dit moment nog middenin. Na vandaag dan breekt de herfst aan. Morgen begint de dag bijvoorbeeld al direct met regen. Dus nou ja, pluk vandaag eventjes de vruchten. Geniet van de mooie woensdag. Temperaturen vandaag in het westen zo rond een graad of 22. In het oosten 27 graden. Nou, hey, dat is even lekker. Om het ochtendprogramma van vandaag dan af te sluiten. Dat doen we niet met een Van Duinen als de zon schijnt of zo. Maar iets over de complete dag wat we heel de woensdag kunnen roepen. Laatste voor het ochtendprogramma is van Wolter Kroes. Wat een heerlijke dag. Zometeen teken, werk en uitvoering. Prachtig mooie woensdag. Morgenochtend 6 uur. Dan melden we ons weer.

0: Kleed uw welspersoneel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob.

0: Overheerlijke paling, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
1: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Ben je op zoek naar een betrouwbare Japanse of Aziatische auto met weinig kilometers? Autovakmeester Schaap heeft een ruime keuze in de showroom staan. Kom, kijk en beleef het zelf bij Autovakmeester Schaap in Annapallona.
4: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
3: Onze prijzen zijn inclusief nieuwe APK, onderhoudsbeurt, pechhulpservice Europa en 12 maanden BOVAG-garantie. Kom, kijk en beleef het zelf bij Autovakmeester Schaap in Annapallona.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
9: Jazeker!
8: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 9 uur.
8: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Voor het eerst staat vast dat het toeslagenschandaal psychische schade heeft veroorzaakt bij complete gezinnen. De krant Tubantia schrijft over een zaak van een toeslagengezin uit Twente. Ouders en kinderen hebben stress en andere klachten. Volgens onafhankelijke deskundigen komt dat door de doorgeslagen fraudejacht van de Belastingdienst. De provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk was, blijft ook vandaag nog de hele dag dicht. Het duurt veel langer dan verwacht om alles op te ruimen en te repareren. Gisteren botsten 3 vrachtwagens en 3 personenauto's op elkaar. Dat zorgde voor een grote ravage. De Consumentenbond en andere belangenclubs zijn een rechtszaak begonnen tegen het moederbedrijf van automerk Fiat. In hun dieselcampers zou zogeheten Schumel-software zitten. Ze lijken minder vervuilend dan ze in werkelijkheid zijn. De campers voldoen dus niet aan de wet en volgens de Consumentenclub zijn ze daardoor veel minder waard. En Agda en de Munnik geven volgend jaar zomer een bijzonder concert in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ook andere artiesten staan dan even op het podium, zoals Maan, Guus Meeuwis en Ronnie Flex. Volgens Agda en de Munnik wordt het hun grootste optreden in 30 jaar. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
14: Zo. Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
15: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
16: Nu ook boksprings en bedtextiel.
17: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
18: Want u scoort bij Isolatie Noord.
9: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
18: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
19: Wil je rijden als een baas zonder zorgen?

0: Privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
4: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
5: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deur.
4: Gooi je werk aan de kant, heftig glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier. Nu overal te beluisteren.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken. Of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Hartelijk goedemorgen deze woensdagochtend, halverwege de werkweek. Het is 9:06. De hoogste tijd om even alles met elkaar te delen als het gaat om het verkeer in Nederland. En dat doen we uiteraard met Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Teken. Ja, de dagelijkse files die lossen nu snel op. De meeste staan nog op de wegen in Zuid-Holland. Nou, zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Maar toch, er is net wel een ongeluk gebeurd bij Amsterdam. Op de A10, de ringweg tussen Zeeburg en knooppunt Amstel. Nu een kwartier vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en De Meren. Nog zo'n 20 minuten vertraging na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. En op de A16 van Rotterdam naar Breda. Een klein half uur oponthoud tussen Ridderkerk en de afrit Dordrecht Centrum. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Er staan een paar flitsers volgens Flitsmeister, onder meer op de A28 Zwolle-Assen bij hectometerpaal 225,0. De A44 Den Haag-Amsterdam bij 20,4. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 227,5.
8: Wijnand, dank je wel voor dit moment. Over een uurtje, dan spreek ik je weer.
9: Ja, dan spreken we elkaar weer.
8: Ja, ik zeg het er even met een glimlach bij. Gisteren zei ik ook tot het volgende uur. En in ene was het om 10:00 hallo met Mandy. Dus toen was Wijnand veranderd in Mandy. Dus,
9: ja, het kan af en toe verkeerd. Ook hier op de afdeling.
8: Ik hoor je straks, Wijnand. Dankjewel.
9: Ja hoor. Hoi. Tot zo. Hoi.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Gaan wij beginnen met een vrolijke meezinger in een nieuw jasje. Billy Dans, Afro Bros en natuurlijk Frans Bauer. Heb je even voor mij...
10: Dit is de muziek van

De single van Klasina eerder dit jaar uitgebracht en ik wil alles met je delen. Hartelijk goedemorgen, het is 13 minuten over 9 op deze woensdagochtend, Wijngaard woensdag. Ja, ik kreeg net een appje, zag ik binnenkomen, die zei van nou ja, dit is ook wel weer een keer leuk op een woensdag gewoon in de studio. Vorige week stond je nog tussen de koeien. Dat klopt inderdaad, ja inderdaad, je zit dan dit. Ja, dat geluid hadden we vorig jaar, of vorige week inderdaad. Het is nu gewoon woensdag en ook alweer de laatste woensdag van de maand september.

moeten draaien van zijn liedjes. Want live komen we me tot en met 2007 niet tegen in het land. Door de stemproblemen zijn alle optredens gecanceld. En wat hij zelf ook zegt, mijn stem is onzeker en vooral raar. Als je een blessure hebt, dan ga je naar de fysio. En dan zegt de dokter vaak na 6 weken van het gaat wel weer, toe maar weer. Maar hier is geen pijl op te trekken, dus rustig aan en herstellen.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
3: Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
4: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
3: Zalm, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Er is een liedje wat eind vorig jaar uitkwam en wat wij best veel gedraaid hebben. En wij verwachten veel van deze dame. Alleen het is even wachten op een vervolg. Ben benieuwd, Myrthe Lenters en Verdwaald in de Liefde hier op Radio NL. Wij gaan het hotel openen. En dat gaat als volgt.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: We hebben weer 10 kamers die zijn gevuld met artiesten en bijbehorende liedjes. En zometeen gaat onze computer bepalen welke 2 deuren geopend gaan worden. En die liedjes zullen we dan gaan draaien. Nog even voor het geheugen. Kamer nummer 1, Jannes. Kamer nummer 2 is voor Judith. Kamer nummer 3 is voor zangeres zonder naam en Marco de Hollander. Marloes en Frank van Etten. Kamer nummer 4, Peter Blanker. Kamer nummer 5 op 6. Daar zit Wimmy Bauma. 7, BZN. Nummer 8, Dirk Mildijk. Rob de Nijs, Jan Klaassen, de trompetter op 9. En kamer nummer 10 is gevuld met muziek van Stef Bos. Is dit nu later? Een van deze 10 die gaat sowieso gedraaid worden. En als klap op de vuurpijl doen we er ook nog even een 2 achteraan. Wij gaan nu in ons schermpje kijken welke 2 cijfers gaan corresponderen met de bijbehorende hotelkamer. En dan weten we meteen welk liedje er gedraaid mag worden. Eerst is een feit, kamer nummer 2 gaan wij openen. En dat betekent zometeen even checken welk liedje dat is. En dan het 2e cijfer, dat is... Even wachten. Kamer nummer 6.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Dus dat betekent kamer nummer 2 en kamer nummer 6 die gaan wij openen en gaan wij de muziek van draaien. Patricia uit Wiegen heeft kamer nummer 2 gevuld met muziek van Judith, de single Meer. Ga je zo meteen horen. En nummer 6 is van Rob uit Enschede. Oh, dat is een liedje wat er al een enige tijd in staat inderdaad. Voor het muziekhotel Wimmy Bauma, Een Leven Lang. Deze beide liedjes gaan we nu bijpakken en die gaan we voor je draaien. De lege plekken, die mogen ingevuld worden. En daarvoor pak je de app van Radio NL. Stuur even de naam van een artiest en een bijbehorend liedje in. En dan komt die misschien op een van deze 2 kamers. En dan is het te hopen voor je dat die binnenkort gedraaid gaat worden. Maar wat ik net al zei, ik weet inderdaad, Wimmy Bauma, die hebben we meerdere keren genoemd. En die stond al heel lang op de lijst. Dus wat dat betreft, dat kan soms weken duren. Misschien soms maanden of soms dagen. Zo snel gaat het. Laat het maar weten. Via de app van Radio NL gaan we beginnen met Wimmy Bauma, Een Leven Lang.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: Liedje nummer 2 in het muziekhotel van Radio NL. Je hoorde Judith en meer.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: En we hadden jullie gevraagd om inzendingen te sturen voor de lege kamers. Nou, kamer nummer 2 is inmiddels ingevuld. Hans uit Eck en Wiel die komt met de suggestie om Robert Pater daar te plaatsen. Met heimwee naar jou bij deze. De komende dagen goed opletten, Hans. Want voor hetzelfde geld vliegt hij er morgen alweer uit. Of gaat het enkele weken duren? We houden het in de gaten. En Adrie uit Geldermalsen komt met de suggestie om Ancora toe te voegen met door storm en woeste regen. Kamer nummer 6 is voor de mannen van Ancora. Spelen we morgen een volgende ronde van het Radio NL Muziekhotel. En dan kunnen we dan weer 2 deurtjes gaan openen. En met een beetje geluk op de vrolijke vrijdag, om even een beetje ruimte te maken in het hotel, zouden we zomaar eens 3 of 4 kamers kunnen gaan openen. Ik zal even met de redactie overleggen. U hoort het morgen van me. Dit zijn de

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Schrijf de naam en nummer op.
3: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
4: Nu 111 fietenolie tankstations.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
8: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
10: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
11: Gritter Chalet en staakcaravans.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
13: Soedal, de bouwverslimmers.
12: Soedal, de bouwverslimmers.
14: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
15: Gamma! Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
16: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
17: Jazeker!
16: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf.

0: Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het onderzoek naar het bendegeweld in Overasselt zijn opnieuw verdachten opgepakt. Twee mannen uit Amsterdam. De politie vond bij huiszoekingen onder andere een automatisch vuurwapen. Begin deze maand trokken tientallen gewapende mannen naar het huis van een drugscrimineel. Een beveiliger bij het huis in Overasselt werd doodgeschoten. Over ruim 2 weken speelt AZ een Europese wedstrijd tegen de Israëlische club Hapoel, maar het uitvak blijft leeg. De Israëliërs mogen geen supporters meenemen naar Alkmaar. De gemeente en de politie zijn bang voor mogelijke rellen, zoals die van een paar jaar geleden in Amsterdam, toen een Israëlische club tegen Ajax speelde. Een van de mannen die zondag werd opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis belde zelf de politie. Volgens Britse media gebeurde dat een uur voordat een boerin alarm sloeg die het niet vertrouwde. In de busjes van de verdachte werden blikken met benzine gevonden. Waarom ze bij de luchtmachtbasis waren is nog niet bekend. En september was met bijna 17 graden een stuk warmer dan gemiddeld. Het werd zelfs een van de warmste septembermaanden sinds het wordt bijgehouden. Vooral de hoge temperaturen van de laatste dagen hebben daarvoor gezorgd. Zo werd gisteren nog een weerdagrecord in Eindhoven verbroken met bijna 29 graden. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boksprings en bedtextiel.
6: Paling en zalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
7: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met mega kortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
6: Overheerlijke paling. Ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
8: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
9: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Heerde-Gewaard. Met presentator Haantje de Voorste, professor Trap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop voes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Kaarten op dutchfoodentertainment.nl.
9: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Tweede deel van Werk en Uitvoering op deze woensdagochtend. Ik werd er net al even op geattendeerd. Je vergeet Wijngaard toch niet? Nee, zeker niet. Het is Wijngaard woensdag. Dat betekent tot aan 12 uur sowieso nog 2 liedjes van Henk. En welke dat gaan worden, dat hoor je straks van me. Allereerst willen wij weten waar het langzaam rijdt. Er stilstaat op de Nederlandse wegen. We gaan naar de ANWB en daar zit Wijnand Zwaan deze ochtend. Wijnand, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Teken. Nou, op de meeste plaatsen kun je goed doorrijden. Toch zien we nog wel een paar uitzonderingen. Zo gebeurde er een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, bij knooppunt Amstel. Daar sta je in de file vanaf Zeeburg, komend vanuit Zaanstad. De vertraging is zo'n 20 minuten. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. Op de A15 vanuit Europoort, tussen de afrit Breda en Rozenburg, 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen. De rechterrijstrook is daarvoor dicht. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, Rotterdam. Tussen Sliedrecht en Ridderkerk 12 kilometer file. En daar ben je zo'n 20 minuten langer onderweg. Er wordt geflitst op de A28 Zwolle-Assen bij hectometerpaal 153,5. En op de A76 van Heerlen naar Geleen. Daar staat de flitser bij 8,4.
13: Dankjewel voor dit moment, Wijnand. En dan spreken we elkaar straks nog een keertje.
14: Graag gedaan. Tot later.
13: Tot zo.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Het tweede deel van Werk en Uitvoering gaan we terug naar de zomer van 1994. De Jazzpolitie en liefdesliedjes.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

kwam net al een berichtje binnen van Lucia. Liefdesliedjes, ja, die zing ik ook weer vrolijk mee. En dat zal elders in het land net zo gaan gebeuren. Want het is natuurlijk een joegel van een hit voor de jazzpolitie geweest... met liefdesliedjes toen begin jaren 90. En eigenlijk het liedje wat daarna kwam van Jeffrey Heese, Pina Colada... mogen we ook zeker scharen onder liefdesliedjes. Ja, bedoel, daar komt de liefde veel naar voren als het gaat om Pina Colada. 12 minuutjes over 10, even de oproep voor de 3:30. Ze zijn aanstaande, suggesties daarvoor. Je mag ze insturen via de app van Radio NL. En het is Wijngaard Woensdag. Hier is hij, Henk Wijngaard.

Wat een succes, hè? Vorig jaar natuurlijk al uitgebracht. En iedere keer als je dit liedje weer draait, dan wordt iedereen vrolijk, wordt iedereen blij. En ik denk dat ook bij dit liedje weer een heel groot deel van het land het meezingt. Het mooie daarvan is, afgelopen maandag bij de Buma NL werden de prijzen uitgereikt voor de 10 meest succesvolle singles. En dit was inderdaad in dat lijstje terug te vinden, deze Tranquilo. Namelijk nummer 7. Met de auteurs Jan Smit en Ellen Clark. Die mochten een prijs in ontvangst nemen. Jan was er niet. Ellen die heeft de awards mee naar huis genomen. Hij was aanwezig om namens deze twee de prijs in ontvangst te nemen. Tranquilo, tranquilo. En het is een goede levensles. Gewoon, het hoeft allemaal niet zo snel. Af en toe even op de rem trappen. En gewoon even rustig blijven. Gewoon de dingen doen wat je leuk vindt. En de rest, het draait allemaal wel door. Zegt hij die daar af en toe ook wel eens moeite mee had. Goed, dat terzijde. We zijn op weg naar de 3:30. Suggesties ervoor. Lees ik graag van je in de app. Gaan wij nu terug in de tijd. Frank en Mirella en de vissers van San Juan.

Malou samen met Frank Verretten en hun allernieuwste single hier op Radio NL. Wij kunnen er nog eentje doen. Daarna is het tijd voor de 3:30. We gaan de keuze maken en de liedjes in de juiste volgorde zetten. En zometeen iets na 10:30 hoor je de 3 verzoekjes. En misschien zit die voor jou er wel tussen. Je hoort het zo, na André Hazes. Op de hoek.

0: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
1: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
3: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
5: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
7: Lieve mensen, die handen, handen zagen.
6: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: Zo, klus klaar?
9: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
8: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
9: Hoe dan?
8: Dedo, ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
9: Mag wat kosten zeker?
8: Maar 15 euro per maand.
9: Echt? Hoe heet het?
8: Ik heb het je wel even.
9: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
8: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
10: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen, flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
13: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
12: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
13: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
16: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
17: Altijd aan Radio NL.
16: Altijd aan. 3 na half 11.
17: 3 minuten, exact. Bijna over 3 seconden. Dan is het gewoon al 4 minuten over 11:30. De hoogste tijd om die 3 te gaan draaien op verzoek. En dan pakken we het lijstje er even bij. Arjan uit Westerhaar, die was er als de kippen bij. Die was een van de allereerste voor deze woensdagochtend als het gaat om een insta-zending voor de 3:30. Hij vraagt om het liedje van vorig jaar, wat echt een erg leuk liedje is. En ja, wij misschien wel te weinig gedraaid hebben, is dan misschien een conclusie. Maar dan nog ben ik blij met Arjan. Davy van der Sluis gaan we voor je draaien met All Inclusive. We zijn er wel weer aan toe, schrijft Arjan. We gaan beginnen met de 3:30 voor deze woensdagochtend hier op Radio NL. Davy van der Sluis, All Inclusive.
18: De 3:30.
19: Nummer 1.

0: Terug in de tijd, de eind jaren 80 hadden ze deze hit in Nederland. 1987 om precies te zijn. Circus Custers en Monica. Ja, dat prachtige verhaal. En wederom eentje in de categorie naamliedjes. Ik heb het al eens eerder gezegd, daar zullen wij op den duur echt iets mee gaan doen. Want de lijst wordt langer en langer en langer. En binnenkort dan zal ik je met een datum verblijden. En dan gaan we leuke dingen doen rondom die liedjes. Hij werd aangevraagd door Jens Hilarides uit Arem, Monica en Circus Custers. En zo'n appje volstaat dan, wij weten wat je bedoelt. En dan krijg je dit prachtige mooie liedje te horen. Ik heb ze ooit één keer live gezien. Volgens mij was ik dan een jaar of 11, 12 moet ik geweest zijn in de sporthal in mijn woonplaats. Daar was een of andere middag. Dat is het vage wat ik nog weet te herinneren. Maar daar waren die mannen van Circus Custers. En ja, met liedjes en dingetjes tussendoor. En als je dan kijkt later in de cd-bakken waar je zo zijn winkel binnenloopt. En dan zie je in één keer Circus Custers, die moet mee, koste wat het kost. Dat album moet mee met liedjes als In de Zomer, Verliefde Louise. En inderdaad, deze Monica.
1: De 3 na 11:30.
0: Liedje nummer 2 was dat. De derde die werd aangevraagd en die we kunnen gaan draaien is Melanie uit Zaandam. En Melanie die schrijft positieve berichten. Die schrijft, gisteren was zo leuk met Romy bij jullie in de studio. Willen jullie haar nieuwe single nog een keertje draaien? Nou, dat vonden wij ook. Het was erg gezellig. Romy Montero was hier gisteren tussen 11 en 12. En we hebben duidelijk de afspraak gemaakt. Zodra de volgende single uit is, gaat ze ook live bij ons zingen. En haar moeder komt er ook mee, Antje Montero. Die hebt gisteravond, waren we even in de app. Zo van, goh joh, ik heb het gehoord, ik ben erbij. Dus wat dat betreft, ze komen gewoon gezellig samen deze kant op. Tot die tijd kunnen we genieten van haar nieuwste single. En daar doelde Melanie uit Zaandam ook op. Die nieuwe Spaans Benauwd ga je nu horen. Hier is Romy Montero.
1: De 3 na 10:30.
2: Nummer 3.

Mocht je die niet hebben, check dan zijn clip. Want ja, als je zo'n liedje maakt, dan moet er natuurlijk een bijpassende clip bij worden gemaakt. En dat zit dan het adres van Gisby altijd wel goed. En ook voor deze single heeft hij weer groots uitgepakt. De Hollandse nieuwe deze week, Forchera. En die ga je tot en met de aankomende zondag veelvuldig voorbij horen komen. Want tot die tijd is hij schijf. En daarna ga je hem de komende weken, schuine streep maanden, voorbij horen komen. Want deze verdwijnt niet 1, 2, 3 van de playlist. Worden we blij van Gisby en Forchera. We gaan de laatste doen tot aan het nieuws van 11 uur. Zijn straks bij je terug. Dan onder andere nog het vinylarchief. We gaan terug in de tijd.

0: nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
3: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
2: Nou, ik ook.
3: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
2: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Smits Keukens. Van tijdloos tot modern design. Altijd met duidelijke offertes en heldere afspraken. Wij regelen alles. Van slopen tot koken. Niet voor niets verkozen tot beste keukenzaak van Noord-Holland. Smits Keukens. In Haarlem en Uitgeest. Kijk op smitskeukens.nl.
5: Het eten is klaar. Aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
10: Heb je trek?

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Conex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Conex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op Conex.nl. Conex, met 1 N en 2 X'en.
2: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier, ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
3: Want u scoort bij Isolatie Noord.
4: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
5: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker!
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bedrijven en particulieren.

0: Mieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een vliegtuig onderweg van Dubai naar Israël is geland in Saoedi-Arabië na een ruzie tussen de piloten. In de cockpit ontstond een bloedige vechtpartij en een van de piloten zou zijn neergestoken. Passagiers hebben geholpen om de aanvaller te overmeesteren. Het toestel van Fly Dubai maakte plotseling een duikvlucht, maar is veilig geland. Na een steekpartij in Eindhoven zijn 4 van de 5 opgepakte mannen vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. In Eindhoven werden van het weekend 2 jongens van 14 en 18 van de weg gereden en daarna neergestoken. Waarom is onduidelijk. Een van de jongens ligt nog altijd in het ziekenhuis. Een proef waarbij crackverslaafden worden behandeld met een afkikmedicijn is voorlopig gestopt. De inspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit en heeft de productie stilgelegd. Amsterdam baalt ervan, want daar zorgen crackgebruikers al tijden voor overlast. Crack is een soort cocaïne die niet gesnoven, maar gerookt wordt. En FNV-baas Hans Spekman denkt dat hij volgende week met de werkgevers gaat praten over de sociale zekerheid. De vakbonden voerden de afgelopen tijd massaal actie tegen het kabinetsbeleid. Zo werd er gestaakt in het openbaar vervoer. Nieuwe acties zijn voorlopig van de baan. Nu bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo. Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken doen.
8: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
11: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
12: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
11: Kijk op ProStop.nl.
13: Kozijnen, deuren en schuifbuien met 5 dagen geleverd? Kijk op scodora.nl.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Is dit het?
18: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: 4 minuutjes over 11, het derde en laatste deel van Werk en Uitvoering staat voor je klaar. Met straks nog even terug in de tijd. We hebben het vinylarchief voor je, ik zei al, het weerbericht. En natuurlijk niet te vergeten, Wijngaard Woensdag. Er komt straks nog een klassiekertje van Henk voorbij hier in Werk en Uitvoering. Hoe is de situatie op de Nederlandse wegen? We kunnen het vragen aan Wijnand Zwaan. Hij zit deze ochtend bij de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Teken. Nou, over het algemeen wel goed, toch zien we wel wat uitzonderingen. Bij Utrecht staat het nu stil op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten en knooppunt Oude Rijn, een half uur vertraging. Daar ging een ongeluk aan vooraf, maar de rijbaan is weer vrij. Op de A15 richting Europoort, bij de Botlektunnel, 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. Daar staat een kapotte auto stil, 2 rijstroken zijn dicht. A58, Eindhoven richting Tilburg, tussen Best en Moergestel ruim 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En op de A59 van Den Bosch naar het westen, ruim een half uur vertraging na een ongeluk. Tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder nu 6 kilometer stilstaand verkeer. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Dan wordt er op diverse plaatsen geflitst. Onder meer op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij hectometerpaal 46,9. A6 Emmeloord-Jouwen bij 291,1. En op de A28 Assen-Zwolle bij 160,4.
19: Dankjewel voor dit moment, Wijnand. En heel graag tot de volgende ronde.
3: Graag gedaan. Tot de volgende keer.
19: Hoi.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
19: We gaan natuurlijk sowieso heel vrolijk van start. Fantasy Island staat voor je klaar van de Millionaires. Die ga je nu horen in werk en uitvoering.
1: Dit is de muziek van...

Nederland hem kennen. Maar zet hem nog maar een keertje op in een weekend of op een feestje door de week. Zo waar dan ook. Het is gewoon meteen weer een volle bakfeest. En daar heeft deze man voor gezorgd. Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder. Die andere Marco, de Hollander in dit geval, die ga je dit uur ook nog voorbij horen komen, zag ik net. Dus ik moest even heel snel goed kijken wie staat waar. Maar dit was inderdaad Schuitmaker. Wij gaan deze doen voor je. Ja. Suzanne Veldmeijer, we hebben haar kort geleden gesproken in Ridderkerk, dat er achter de schermen.

0: Een jaartje of drie geleden dat hij deze plaat uitbracht. En ja, het ging eigenlijk in rap tempo natuurlijk met deze Amar. En ja, sindsdien ook niet meer weg te denken. Dat zeggen wij wel vaker als je dan even het archief erbij pakt van hem. Wat hij in korte tijd heeft uitgebracht. En dan is hij gewoon bam, boom, bast. En daar was hij. Ik zit even te kijken naar dat lijstje. Want 2022 Amar en Snelle natuurlijk met de laatste. Ook nog de Turk uit de kroeg. En daarna ging het als een mal. En als ik dan naar beneden scroll, zitten we in 2026. En in die tussentijd is er ontzettend veel gebeurd. Goede ontwikkelingen voor de Nederlandstalige muziek. Amar hoorde je met Geef toch mijn leven terug aan mij. Het is de hoogste tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Het Radio NL Vinylarchief.
0: En dat doen we met het Vinylarchief. En er zijn zoveel mooie liedjes in het verleden uitgebracht. En we hebben hier een archief waar je u tegen zegt. Waar al het vinyl in staat. En dan is het iedere dag weer een keuze mogen maken. En ene keer stap je daar binnen en dan denk je van, oh ja, die moet ook binnenkort. En dat moeten we doen. En dan haal je er een hele stapel uit. En het zijn stuk voor stuk juweeltjes. Een van die juweeltjes die ligt nu op de draaitafel. En die gaan we met heel veel plezier voor je draaien. Het grappige daarvan is dat het een soort van levensloop is. We hebben het vanochtend in alle vroegte bij Lars. Ging het natuurlijk over de verjaardag. En als je dan even 9 maanden terugrekent van wanneer hebben jouw ouders de daad gedaan om jou ter wereld te kunnen brengen. Als je dat terugrekent, sommigen die hebben dat met verjaardagen gedaan. Sommigen hebben dat met kerst gedaan of met oud en nieuw. Als je een beetje die rekensom terug doet. Maar dit liedje, dat heeft alles te maken met het leven. Want je wordt geboren en alles wat ertussenin gebeurt, dat je kinderen krijgt, je gaat trouwen, dat soort dingen. Maar het eindigt dan toch ook weer met dat het ophoudt. En dat is heel mooi vertaald in een van de allermooiste liedjes van Peter Koelewijn. En dan weet je meteen als muziekliefhebber over welk liedje het gaat. Inderdaad, nu op de draaitafel vanaf vinyl is dit Peter Koelewijn en de sprong in het duister.
1: Het Radio NL Vinylarchief.

0: Het Radio NL Vinylarchief.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com. Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
3: Wil je rijden als een baas zonder zorgen?

0: BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Zalm, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
5: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Te laat.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan.
6: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
7: Radio NL.
5: Weerbericht.
8: Vannacht is het droog en af en toe wat wolkenvelden, maar er is ook zon. Vanmiddag wordt het zomers warm. Bereid je daar alvast op voor. Het wordt 23 tot 24 graden in het westen van het land. En in het zuiden en het binnenland kan het warmer worden. 25 tot 28 graden. En dat op de laatste dag van september. Inderdaad, er gebeurt van alles. In het westen wordt het in de loop van de middag bewolkt. En vanavond volgen er vanuit het zuidwesten wel buien met kans op onweer. Deze buien verdrijven de warme lucht. En dan komt er een andere donderdag tevoorschijn. Dan is het koeler, namelijk temperaturen 19 tot 20 graden. Het is dan wisselend bewolkt, vallen enkele buien. En vanuit het westen wordt het droger. En in de middag krijgen we dan toch ook nog de zon te zien. Dat is de donderdag die voor je klaarstaat. En wat er muziek betreft, wat voor je klaarstaat. Zometeen Henk Wijngaard, want het is Wijngaard Woensdag. En dit is de nieuwste van Samantha Steenwijk.

Vorige week dinsdagavond stonden we samen op het podium om de feestweek in mijn woonplaats te mogen vieren. Ronnie Ruijsdaal. En dat was weer ouderwets gezellig. En super feest met deze man. Ronnie Ruijsdaal heeft een prachtig mooi liedje gemaakt over het welbekende plein. Het Keizer Karelplein in Nijmegen. Ik zag net op social media een felicitatie op social media van Radio NL. De felicitatie aan Paul de Munnik. Die viert vandaag zijn verjaardag. En natuurlijk meer nieuws rondom Agda en de Munnik vandaag. Want ze hebben vandaag bekendgemaakt dat ze volgend jaar een eenmalig optreden gaan geven in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De heren zijn groot, ze zijn blij, ze zijn trots. En dat kan ik me voorstellen. 19 juni volgend jaar in Amsterdam. Deze heren, Agda en de Munnik. Het regent zonnestralen.

Waanzinnig en wat een goed liedje dit. Hollandse nieuwe geweest op Radio NL. En afgelopen maandag bij de Buma NL, toen spraken we Django in de middag. Hij was een van de gasten die gewoon gezellig langskomt om even met iedereen en alles te babbelen uit de muziekindustrie. En toen stonden we even te babbelen over dit liedje. Toen zei hij van, joh, het is zo mooi. We hebben dat liedje uitgebracht. Uiteraard in een, met een prachtig mooie clip erbij. En speciaal mensen gevraagd die op deze melodie kunnen dansen. En het is niet zomaar een dans, maar hij zei, wat je nu in het land al merkt, iedereen probeert dat dansje na te doen wanneer het liedje klinkt. En of ieder nou zelf staat te zingen of dat het gedraaid wordt. Hij zei, dat is wel een hele mooie bekroning op een succesvolle single. Bachata Bailando. Afgelopen weekend stond hij op nummer 3 in de lijst van 30. En of dat aankomend weekend ook weer het geval is, ik nodig je bij deze alvast uit om te luisteren. Zaterdag tussen 1 en 3 en zondag tussen 4 en 6. En voor de liefhebbers, morgen spelen we weer een nieuwe aflevering van de Top 30 Roulette. Ja, dat heeft alles te maken met die grote hits uit die lijst. En dan maak je ook nog kans op prijzen. Dat morgen in werk en uitvoering. We gaan afronden. Zo meteen na 12 is het tijd voor Op Volle Kracht met Hessel Wijkstra. Fijne dag en tot morgen.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Accu caduc? Kom voor een nieuwe betaalbare accu naar Autovakmeester Schaap in Anna Paulowna. Perfecte service, snelle inbouw en 36 maanden garantie.
3: Bedankt voor de goede service.
4: Graag gedaan. Tot ziens bij Autovakmeesterschap op de Molenvaart in Anna Paulowna.
1: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
6: Gritter Chalets en staakcaravans.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
10: Want u scoort bij Isolatienoord.
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïne-shakes.
16: Gadver.
14: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
14: Milner.
18: Let's go!
19: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
20: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
21: Jazeker!
20: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
22: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
23: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Herugo Waard zet de tijd op 12 uur.
24: Altijd aan.
25: Nu het nieuws op Radio NL.
26: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig dat van Dubai onderweg was naar Israël is ontsnapt aan een ramp nadat de piloten met elkaar op de vuist gingen. Het vliegtuig maakte plotseling een duikvlucht. Er wordt onderzocht of het een bewuste actie was. Een van de piloten is na de vechtpartij met behulp van passagiers overmeesterd. Het toestel is veilig geland. De jongeren die gisteravond meededen aan het geweld in Arnhem zijn uitgeprocedeerde

0: Asielzoekers, meldt de Gelderlander. Burgemeester Marcouch haalt hard naar ze uit. Hij zegt dat de opgepakte jongeren snel het land uit moeten. In de Arnhemse binnenstad zou een grote ruzie zijn geweest. Daarbij werd gevochten en gestoken. Er is nogal wat mis met de voedselveiligheid bij zomerse horeca, zoals strandtenten. Toezichthouder NVWA heeft tijdens warme dagen extra gecontroleerd. 2/3 van de horecabedrijven had de zaakjes niet op orde. Inspecteurs zagen bijvoorbeeld vliegen in de keuken en eten dat niet op de goede temperatuur werd bewaard. En de Duitse politie houdt een grote actie tegen een witwasnetwerk en een motorbende. Het zou gaan om de Hells Angels. Er worden zo'n 100 locaties doorzocht door de politie. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. In het onderzoek is ook voor bijna 50 miljoen euro aan spullen in beslag genomen. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. Het wordt 24 tot 28 graden. In Zeeland en Zuid-Holland vanmiddag regen. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het daarbij stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
1: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Bij autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
10: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
11: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
12: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
13: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deur.
12: Gooi je werk aan de kant, heftig glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier. Nu overal te beluisteren.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Nou, goedemiddag. Daar zijn we weer met de actuele verkeerssituaties op de Nederlandse wegen. Te beginnen op de A15, daar staat een file tussen Ridderkerk en Oostvoorne voor de Botlek. Daar is 13 minuten vertraging gemeld, 4 kilometer. En op de 58, Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel, daar 26 minuten, 8 kilometer staat erbij. Nou, dan nog wat flitsers, die worden hier ook kenbaar gemaakt. Op de A2 staan ze bij Oudekerk aan de Amstel vanmiddag 35.2. En ook op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Baanbrugge 40.3. En op de weg van Delft naar Den Haag opletten bij 46.9. En in Friesland richting de polder, Noordoostpolder, de A6, 291.1. Ter hoogte van Band, ergens tussen Jouren en Emmeloord, staat ook zo'n ding. En op de A7 tussen Den Hoever en Amsterdam bij Berkhout, 31.7. Nog meer controles, snelheid dan op de A12. Gouda-Zoetermeer bij Zevenhuizen, 22,5. En ook op de weg van Hilversum naar Almere, langs de A27, hectometerpaal 108,4. Dan een rentje bij Nunspeet meldt op de 28, 63,4 vanaf Zwolle en Amersfoort. En de laatste die vinden we vanmiddag bij Hooghalen, 28, dat is Assen-Hogeveen, 160,4.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Ja, die heeft het schrijfblok er klaar voor liggen. Dus laat maar weten wat je wilt op verzoek. Of in de app kan ook, hè. Handig.
16: Dit is de muziek van Radio NL.

0: uit de beginperiode van onze eigen Monique Smit. Wild. Ja.
1: Hoe vraag hem maar. Wat verzoek bij Hesseldijkstraat.
0: Dat was in Steenwijk, hè, met de zomertour toen.
1: Vraag hem maar.
0: Was er toen bij.
1: En geniet nog maar een keer.
0: Dat hebben ze in de clip verwerkt. Dus,

Ja, Monique heeft zich in de loop der jaren zo ontwikkeld dat ze nu een groot voorbeeld is voor menig zangeres eigenlijk. He, we willen allemaal zoals Monique Smit, zeggen ze nu. Dat is logisch. Maar als je even naar die beelden kijkt in Steenwijk toen, ja, dan staan die mensen allemaal voor het podium te kijken van oké, en nu? En zij staat haar best te doen. En nou ja, door dat volhouden heeft ze het gewoon gered. Ik heb er ook al eens in een boerentent zien staan dat die jongens allemaal dachten, wat is dit, weet je wel? Maar ze bleef volhouden en ja, de aanhouder wint. Nou, goedemiddag allemaal. Dat was alweer een preek van me. Dat is helemaal niet de bedoeling. Ik wil graag vragen om verzoekplaten. Wat wil je graag horen? Misschien moeten we het even koppelen aan een feit. Wat brengt jou terug naar een bepaalde tijd of plek? Welk liedje breng je daar naartoe? Wat voor herinnering heb je daarbij? Dat mag vorige week zijn, maar dat mag natuurlijk ook 10 jaar geleden zijn. Wat je wilt. Zo probeer ik even de verzoekplaten te koppelen. Die kun je deponeren als je wilt in de Radio Nel app. Want die is gewillig. Kun je gelijk ook even de clips bekijken en al onze acties en zo. Dus download hem even, de Radio Nel app. En als die hapert, even eraf gooien en opnieuw doen. Want dan kan het zijn dat je nog een oude hebt draaien. En dat is niet zo handig. Nou, verder gaat het ook vanzelf natuurlijk weer. De mooie muziek komt automatisch weer om je oren gevlogen. Straks om 2 uur hebben we 2 gasten. Wie dat zijn, dat vertel ik je straks even. En we hebben natuurlijk de allerbeste muziek meegenomen. En ook de allergekste zangers. Neem nou deze meneer. Had nog nooit geen verkering gehad volgens mij. En opeens krijgen wij het bericht, ik ben getrouwd. Oh, met wie? Ja, met Helga. Wie? Helga. Oké. Nou, sindsdien zijn ze onafscheidelijk van elkaar. Kijk maar eens op de socials. Ik heb het natuurlijk over Jan Biggel. En dit liedje heeft hij ook gemaakt. Die heet Iedereen Weet van...

was even een heftige overgang, hè, van de een naar de ander, naar de klassieke piraatplaat. Had ik ook niet op gerekend, maar ja, zo ging het. Anita Berends was het, en als jou vraagt wie is dat? Anita was 13 jaar, toen zong ze al een klassieke piratenplaat, deze dus in, bij Telstar. En het was best wel bijzonder, want op het singeltje, want daar ging het toen om, stond dit liedje op de B-kant. Dus op de A-kant stond Je mag gerust even huilen. En ook heeft ze liedjes gemaakt als Oude Kees was postbode en Mijn papi is een echte chauffeur. Zou je misschien ook wel kunnen denken, dat is ook wel leuk, Mijn papi is een echte chauffeur. Ja. Nou goed, Anita Berends is inmiddels volwassen geworden en heeft de draad weer opgepakt. Voelt zich 18, zo ziet ze er ook uit. En ze zingt van tentfeest naar tentfeest, van piratenfeest naar piratenfeest. Dus ze is gewoon weer boekbaar, zeg maar. Goed, een verzoekje, dat wil wel eens lastig zijn. Want deze bijvoorbeeld, Frans uit Bad Hoeverdorp, die zegt... Hey, graag even Robert Leroy met Doe Niet Zo Stom 2.0. Hij is ooit begonnen bij mijn schoonvader Klaas Veen in Café de Krommert in Amsterdam. Speciaal even voor mijn vrouw Marie. Maar ja, nou had mijn collega Tikken net 5 voor 12 Robert Leroy gedraaid. Dus dat gaat hem even niet worden. Maar ik denk dat ik wel goede zaken doe als ik gewoon eentje van Hazes erin gooi. Want ja, Hazes zijn oorsprong is natuurlijk ook de Krommert, hè, achter die tapkast. Daar kwam Tim Griek even binnen sluipen om te kijken wat is dat voor man, die Hazes in de Krommert. Ik ben er ook wel eens geweest. Ik heb er al eens een foto mogen maken achter de tapkast. Dus speciaal gevoel in dat kruchje daar in de Jordaan. Wat is dan liefde? Cool.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ben je op zoek naar pallets?
0: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
5: Ben je nou alweer aan het nadenken?
6: Ja, er zijn 12 finalisten. 3 in iedere categorie.
5: En?
6: Ik denk dat ik eerst nog een bakje koffie neem.
7: Niet te lang twijfelen. Stem nu op jouw favoriete bedrijf via nhnbusinessawards.nl.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: En, heb je de klus?
11: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
10: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
11: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
10: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
12: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Piratenfestijn.
1: Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

dat accentje wat erin zit, hè? Dat zachte G-geluidje van Laura Lynn. De dame die een van de eerste was met dit nummer. Er waren meer zangeressen die dit zongen. Ik heb dit duizendmaal belogen. Ja. Kijk hoor, want Laura Lynn, ik heb even geprobeerd op te zoeken hoe met haar is. Nou, ze is inmiddels 50 jaar. Is nog zo druk bezig ook met allemaal optredens in Lommel. En de Lier en Roeselare, allemaal in dat Vlaanderen natuurlijk. En ook is ze erg geraakt door het overlijden van Dolly Parton. Want dat was haar grote voorbeeld. En vooral het nummer Jolene heeft ze zelf ook opgenomen, begreep ik. Dus, nou goed, we houden het in de gaten, al die artiesten. Zo voel je dat, hoop ik ook. En Johan Sandink uit Genemuiden doet even een verzoekje. Hij is al 32 jaar geleden leerde ik mijn Jeannette kennen. En wel op de dansschool. We hebben veel meegemaakt. En toen versprong het bericht even omdat er meer binnenkomen. Even kijken. We hebben voor elkaar klaargestaan. Graag Meisje Meisje van Henk Wijngaard. Groeten Johan. Ja, en dat liedje, dat is een hele bijzondere. Want daar heeft Henk een rok aan getrokken. En de onderbroek uit. Want dat doen ze met doedelzakspelers. Dus Henk deed mee, hè, bij de opnames. En stond er dus in zijn blote dingen, zeg maar, met een rok aan, een liedje te zingen. Een meisje, meisje.

0: de nieuwe van Raymond Hermans en ons pakken ze niet. Ja. Ja, leuke mensen aan de telefoon nu alweer. Het is net begonnen. Ik heb, moet je voorstellen, we gaan even naar Amsterdam-Noord. Daar is een volkstuintje. En daar zit een hele vrolijke mevrouw, of zit. Ze is daar hard bezig, want ik zei, wat ben je aan het doen? Aan het ploegen of aan het maaien? Toen zei jij, Sanne, wat ben je daar aan het doen, Sanne? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hoi. Nou, ik zei eigenlijk, ik ben lekker aan het klooien op het tuintje. Een beetje gras aan het maaien, een beetje snoeien, een beetje schoffelen. Ja. Dat is in het zonnetje.
0: Ja, wat leuk. En je hebt er mooi weer bij dus. En zijn daar meer mensen nu of ben je de enige op dat complex?
1: Nou, er zijn er paar. Ik hoor een paar tuintjes, hoor ik een grasmaaiertje heen en weer gaan. Maar er zijn er niet veel meer hoor. De meesten zijn al afgetijd en zijn weer naar huis toe.
0: Ja, ja. En normaal gesproken woon je in de stad zelf en dit is jouw uitlaat of jouw vluchtplek?
1: Ja, juist. Mijn vluchtoordje. Nou, ik woon in Purmerend. Ja. En op een klein flatje. Ja, en dit is mijn toevluchtsoord en mijn walhalla voor 8 maanden per jaar. Hier woon ik. 8 maanden en de rest in Purmerend.
0: Geweldig. En je vraagt ook een heel mooi liedje aan. Dat viel op. Dat is, hoef ik niet uit te leggen. Dat is hem gewoon, hè?
1: Dat is hem. Het laatste dagje van het jaar, zover ik begrepen, voor de herfst is een intrede doet. Ja, wou ik toch wel een heel mooi liedje aanvragen.
0: Ja, ja.
1: En dat, ja, die is van André van Duin. En dat kan er maar eentje zijn, hè?
0: Zo is het.
1: Kom, de vroegheid!
0: Dankjewel, Sanne.
1: Hé, mooie dag!

en het klinkt gek, maar het is respectvol bedoeld. Maar zijn handelsmerk was natuurlijk Seurend Zingen. Seurend Zingen, inderdaad, je had het goed. Hans de Boy heeft het heel zwaar gehad, maar inmiddels staat hij weer op het podium.

0: is hij gewoon zijn oude liedjes weer aan het vertolken. Terwijl er ook wel sprake was van een paar jaar geleden dat hij dat nooit meer wou zingen. Maar goed, daar komen ze dus dan ook wel weer op terug. En dat is ook wel mooi. Zometeen nog meer verzoekplaten. Je kunt het nog steeds droppen, deponeren, hoe je het noemen wilt, in de app van ons. Radio NL app, gratis en voor niets te downloaden. En dan kun je gelijk even aangeven wat je zou willen.
1: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: Oh. Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
5: Heb je het?

0: Overheerlijke paling, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
6: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
5: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
10: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker!
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
13: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Er wordt misschien flink bezuinigd op onderwijs. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid uit de begroting zijn gehaald, moet het kabinet dat zien te compenseren. Geld weghalen bij onderwijs is één van de opties, blijkt uit een tabel van minister Heijnen van Financiën. Oppositiepartijen vinden dat een slecht idee. De NS is

0: eens met de Spoorwegvakbond dat medewerkers in de trein beter moeten worden beschermd tegen agressieve reizigers. Toch is er volgens de NS al het een en ander gedaan om de treinen en stations veiliger te maken. Zo krijgen alle hoofdconducteurs dit jaar een bodycam en hebben servicemedewerkers als proef een wapenstok. Israëlische supporters zijn over 2 weken niet welkom bij de Europa League wedstrijd tegen AZ omdat Amsterdam het vroeg. Daar waren 2 jaar geleden ongeregeldheden toen Ajax tegen een club uit Israël speelde. Amsterdam wil voorkomen dat zoiets weer gebeurt omdat supporters waarschijnlijk daar blijven slapen. En het Nederlands elftal moet het morgen tegen Griekenland misschien doen zonder verdediger Jan-Paul van Hekken. Hij verliet vanmorgen de training al na de eerste loopoefening. Het is niet bekend wat hij heeft. Oranje vertrekt vanmiddag naar Thessaloniki. De wedstrijd morgenavond is in een uitverkocht stadion. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
1: Nu ook boksprings en bedtextiel.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op proostop.nl.
4: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja. €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Zo. Klus klaar?
13: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
12: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
13: Hoe dan?
12: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
13: Mag wat kosten zeker?
12: €15 per maand.
13: Echt? Hoe heet het?
12: Ik heb het je wel even.
13: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
12: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
14: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Er staat 1 file en het leuke is, je kunt gewoon... het is ook te gek voor woorden eigenlijk, maar... Ik zit gewoon even bij Rijkswaterstaat mee te kijken via de webcam hoe erg het is. Want er staat een file tussen de Terbrechtseplein en Ridderkerk van 3 kilometer, 6 minuten. Maar ja, ze moeten gewoon de bult op, hè. Iedereen moet met die zware vracht omhoog en daardoor stokt het wat op de achterkant. Dus het rijdt wel door. Er staat toch 3 kilometer file gemeld. Nou, dan even de flitsers. Die hebben we ook in kaart gekregen van de ABB. En van Flitsmeister op de A2 staan ze bij Oudekerk aan de Amstel te controleren 35.2 richting Utrecht vanaf Amsterdam. En bij Baanbrugge nog steeds Utrecht-Amsterdam 40.4. En op de A4 tussen Delft en Den Haag vind je nog steeds bij 47.2 zo'n apparaat. Nou, dan die ene nog bij Haarlemmerliede. Die is erbij gekomen, de A9, Haarlem-Alkmaar, 44.7. En ook de weg van Gorkum naar Breda bij Bavel, de A27, opletten bij 5.0. Ook Utrecht richting Gorkum A27, 68.3 staan ze ook, bij Houten. En dat doen ze ook bij Staphorst langs de A28, Meppel-Zwolle, 106.7. Dan nog eentje bij Bavel, dat is Breda-Tilburg, op de 58, 57.4. En de laatste bijgekomen flitser staat op de weg van Heerlen naar Maastricht bij Valkenburg, de A79, bij hectometerpaal, even kijken, hectometerpaal 8.3. En tot zover.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Ja, zet hem even weer wat mensen te laten meespringen en meezingen. Dus hij komt eraan, een van de grootste hits van ons land, Justin de Wild.
15: Dit is de muziek van

nieuwe van Gisby. De Peaky Blinders man met die pet op, weet je wel. De Forchera. Oh ja. Gewoon een beetje harder dan de rest, hè? Gewoon een beetje harder dan de rest. En over Sierra gesproken. Ik probeer even een bruggetje te maken, want jullie willen natuurlijk weten wie mijn gasten zijn vanmiddag. Nou, de koningin van de escort heb ik vanmiddag hier zitten. Om even een goed bruggetje te maken. Margrethe van der Laar met Roland Verstappen. Ja, dat is, die hebben een mooi liedje gemaakt. Die komen daar vanmiddag over meepraten in de uitzending tussen 2 en 3. En ja, het ligt misschien wat gevoelig voor sommige mensen. Maar ja, laat je gaan. Ik kan er zo even de vraag stellen. Dus wat zou je Margrethe willen stellen? Of wat zou je Roland Verstappen willen vragen? Die zet ze even in de app, dan neem ik ze vanmiddag even mee. Dus vanaf 2 uur in dit theater mee te kijken op RadioNL.tv. Natuurlijk via de RadioNL-app. Het interview met Roland Verstappen en Margrethe van der Laar. Nou, dan even een verzoekje voor een restaurant in Berkel Enschot. Ons heet dat. Jorn Goossens uit Hilvarenbeek vraagt het aan. En die komt uit bij Corrie Konings. Met een gezellig ouderwets liedje voor ze. Uit 1976. Ik weet het nog goed. Ik speelde toen in de box. Was toen een jaar of 6. Oh nee, toen was ik al uit de box.

Is Berendsen met Droom je ook van mij vannacht. Ja. Ik ben met iets bezig. Zometeen hoor ik of het lukt. Iets heel speciaals. En dat ga je leuk vinden, dat weet ik zeker. Maar ik kan er nog niks over zeggen. Heel wazig, hè? Ja, ik weet het. Maar ik kom er zometeen op terug.

0: Aten.
1: Houden van Aten. Ja, ik heb hier iets liggen waarvan ik eigenlijk bijna niet kan wachten om het te draaien. Want de plaat is nog niet officieel uit. En ik heb het voor elkaar gekregen. Dit is zelfs de allereerste keer dat hij op de radio te horen is, denk ik. Ik kan nog niet zeggen wie, maar dat doe ik straks even. Er zit in ieder geval wel iets bij, want hij heeft een bekende achternaam. En zijn vader kennen we ook allemaal uit de Nederlandse muziek. Dus dat kan ik alvast verklappen. Dus denk er maar even over na wie ik straks mag gaan draaien. Ja, en dan even kijken, wat had ik hier meer? Oh ja, Erik van Klinken wordt hier aangevraagd door Jorrit Visser uit Lemmer. Iedereen die hier op kantoor in Joure zit wil graag door het oog van de naald horen. Kun je dat even regelen? Want ze geloven het niet. Groeten van Velsink, Verweda in Joure, de gastgevers. Ja jongens, ik heb hem gevonden voor jullie.
2: Hey, zit hij er al in?

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan

0: Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
4: Jouw stem maakt het verschil. Stem vandaag op nhnbusinessawards.nl.
5: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
6: Kom naar het leukste bedrijfsfeestje ooit. 16 oktober tot en met 16 februari het Kip en Kakelfestival in Heerdegowaard. Met presentator Hantje de Voorste, professor Trap, bekend van Slam FM en de Zwarte Cross. Met highspeed handlezen en de nachtclub bingo. Plus wereldrecord kukelen en volop foes en drinks bij Dikke Pep. Wees er als de kippen bij. Kaarten op dutchfoodentertainment.nl.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
11: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
15: Ja.
14: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
14: Voor je bedrijf?
15: Ja.
14: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
14: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
14: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
16: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
18: Altijd aan. Radio NL.
17: Altijd aan.
19: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
17: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
20: Ja, lange tijd niet geweest, maar hij is weer terug.
21: Radio NL.
17: Weerbericht.
20: Jan, goedemiddag.
22: Hessel, goedemiddag.
20: Wat leuk dat je weer bent, man.
22: Ja.
20: Heb je een mooie vakantie gehad?
22: Ja, het weer viel wat tegen, maar ja goed, dat moet je dan maar op de koop toenemen.
20: Ja, maar meen je niet, je bent weerman.
22: Ja, maar je kunt niet altijd alles, je kunt niet alles plannen.
20: Nee, hè?
22: Nee.
20: Je was in Griekenland geweest.
22: Ja, Kreta, ja, ja. Ja,
20: precies, leuk man. En heb je daar nog de Sitaki gedanst? Of?
22: Nee hoor, nee, zeker nee. Niet. Nee.
20: Nou, heel fijn om je weer te horen, Jan.
22: Ja.
20: Wat gaat het weer brengen? Want ja, je hebt natuurlijk weer helemaal verdiept in je werk.
22: Ja, we kunnen wel stellen dat het warmer hier is dan daar.
20: Oh. Okay.
22: Want op dit moment zeker. Want als ik bijvoorbeeld naar Kreta kijk nu, is het een graadje op 23. En hier zitten we zeker in het oosten van het land al, in Twente en de Achterhoek, op 28 graden.
20: Zo.
22: Het is de warmste 30ste september ooit, uitgaande van de stations van het KNMI. En er komt nog wel ietsje bij. Dus ja, echt een topzomerse dag. En op de drempel van oktober, hè. Het is ongelooflijk zo warm. In het westen van het land is de temperatuur, en dat geldt ook voor het noorden, wel wat lager. Zo tussen de 21 en 23, 24 graden. Er komt nog wel ietsje bij, maar niet al te veel. Maar het oosten, zeg maar ook regio Eindhoven, Limburg, tot in de provincie Drenthe, ja, daar is het compleet zomer.
20: Ja.
22: En ook de zon laat zich daar geregeld zien. In het westen is meer bewolking aanwezig, met name in Zuid-Holland, Zeeland, West-Brabant. Zeeland regent het inmiddels. En dat regengebied hangt samen met een koufront, en dat gaat langzamerhand zich verder uitbreiden. Dus vanmiddag eerst in de oostelijke helft van het land nog volop zomer. Maar in het westen bewolking, later op de middag meer plaatsen regen. En vanavond van het zuidwesten uit in een groot deel van het land regen. En dat geldt met name de komende nacht. Voor de komende nacht, wanneer het front dat boven ons land ligt gaat golven en activeren. De wind hier is niet echt stelt niet veel voor. Zwak tot matig uit het zuidoosten, geleidelijk draait naar zuid. Inmiddels in Zeeland een zuid- tot zuidwestenwind. Nou, morgen dan kan er in het oosten, of in het noordoosten, kan in de ochtend eerst nog regen vallen. Elders is het droog, klaart het op. In de middag in het oosten plaatselijk wat regen of een bui. Geldt al ook voor morgenavond trouwens.
20: Ja.
22: Maar in het westelijk deel van het land is het morgenmiddag en avond overwegend droog op de meeste plaatsen. Geregeld zon en met een graad of 20 minder warm. Maar ja, het is morgen 1 oktober, normaal 16 graden. En als je dan op 20, misschien wel 21 graden weer gaat uitkomen, zit je nog dik boven normaal, hè?
20: Ja.
22: En dan vrijdag en in het weekend is het overwegend meest droog. Misschien in de loop van het weekend in het noorden meer bewolking en wat regen. En voor de rest geregeld zon. Wel een toenemende kans op mist in de nacht en ochtend.
20: Oké. Okay. Nou, dat mooi te horen dat die beter is dan in Griekenland, man.
22: Ja, dat kan wel eens, hè?
20: Ja. Heb je ook een spreuk, Jan?
22: Dagelijks wat zon en koelte in de nacht bereiden een herfst vol kleurenpracht.
20: Kleurenpracht, prachtig. Hey, we spreken je morgen weer, hè?
22: Ja, gaan we doen.
20: Geniet ervan.
22: Dag, Hessel.
20: Hoi, Jan.

DJ Brambo was dat. En wie 's nachts uit vissen gaat. En het leuke is, hij is rayonhoofd, hè? Dat heb je meegekregen in het interview laatst van Harlingen. Oh, we zijn even padenrace aan het houden, hoor. Ik weet soms ook niet wat ik erin gooi, hoor. Dat maakt het niet uit, toch? Hey, ik ga het verklappen, inderdaad. Zijn vader is Jannes, maar nu is de beurt aan zijn zoon Jan Wolters. Hij komt met eigen muziek. En ik heb zijn nieuwe plaat hier al liggen. En ja, voor zover wij weten is dit de allereerste keer dat je hem op de radio gaat horen. Dus onthoud even waar je zat en hoe laat het was. We hebben er heel veel vertrouwen in, want ja, het filmpje was bij ons op Gemist gepost. En die is zo vaak bekeken. Ja, Jan heeft de looks. Jan heeft eigenlijk dezelfde dingetjes als zijn pa, zelfs het loopje. En de bedoeling was om hem een heel andere genre in te duwen en zo. Maar dat, ja, dat werkt gewoon niet. Hij heeft een fantastische plaat opgenomen en ik heb hem weten te bemachtigen. En ik weet niet of het mag. We doen het gewoon. En wat willen ze eraan doen? ik ga hem gewoon draaien zo meteen. Dus ik ga hem echt zo draaien. De nieuwe van Jan Wolters. Exclusief hier bij Radio NL. Dus houd even de gaten. En dan zometeen ook visite hier in de studio. Ik zie Margrethe alleen zitten. Is dat alleen? Waar is Roland? Hé, Margrethe, waar is Roland? Is hij niet mee?

voel het aan mijn water. Het is een speciaal moment op de radio. Dat kan niet missen, want dit is het moment, dames en heren. Misschien wordt er wel een nieuwe ster geboren. Maar de beoordeling is ook een beetje aan jou. Want hij is eigenlijk al wereldberoemd voordat hij nog wel één noot heeft gezongen. Dat is heel gek eigenlijk. Ja, goed, hij heeft met zijn vader op het podium gestaan. Jan Wolters, de jonge man, een bescheiden, knappe jonge man die gewoon heel rustig altijd de boel eens wat overziet. En eigenlijk onder de schaduw van zijn vader lastig om dan een carrière te beginnen. Maar hij wil het zo graag. Hij wil zo graag ook zanger worden. En Jannes zegt, doe maar rustig, jong. Doe maar rustig. Kom maar goed. Rustig. Dus het is ook gek. Hij is niet te boeken. Hij heeft een single, maar hij is niet te boeken. Want ze willen hem beschermen. Tegen de gekte. Want Jannes zei al tegen mij. Hij zegt, als we de boekingen nu losgooien, hebben we al 100 boekingen voor die jongen. Maar hij moet even rustig... meters maken, zo noemen ze dat in het vakjargon. Hè? Meters maken, optreden. Dus Jan Wolters, beoordelen jullie even als jullie willen. Want dit is het moment dat ik het liedje ga draaien. Laat weten wat jullie ervan vinden. Vind je het fantastisch? Vind je het minder? Eerlijke mening graag. En dan binnenkort, dat is me ook toegezegd, dan komt Jannes met zijn zoon hier naar de studio. Komt hij mee presenteren. 3 uren lang zelfs. Heeft ook te maken met het concert wat eraan komt van Jannes. En de laatste vrijkaarten. Het is uitverkocht bijna, maar de laatste vrijkaarten kun je hier winnen. Maar goed, zet hem wat harder, want dit is het moment. Jan, hier ga je, jongen. Vergeet iedereen die nu luistert, vergeet niet de tijd en de plaats. En de zender vooral. Radio NL is waar je naar luistert. De allereerste

onze eigen Jan Wolters. Fantastisch. En officieel is het nog niet uit, hè? Dus ja, je kunt het nog niet aanvragen in principe. Het is nog niet uit, maar het komt goed, denk ik. Reactie.

0: nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Autovakmeester Schaap, met Joyce.
3: Kan ik nu terecht voor APK, onderhoud voor mijn auto en camper?
2: Ja, natuurlijk kan dat bij ons. Zullen we dan maar meteen een afspraak inplannen?
4: Bedankt voor de goede service.
2: Graag gedaan. Tot ziens bij Autovakmeester Schaap op de Molenvaart in Annapolona.
5: Palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl. Te groot voor de post? Relax. Voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl. Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl. Zalm, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
6: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je ticket.

0: via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
7: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker!
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
7: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Er worden vanaf morgen zwaardere straffen geëist voor geweld tegen hulpverleners. Volgens minister Van Wil mogen daders niet meer wegkomen met een taakstraf, maar moeten ze de gevangenis in. Het is een grote wens van de Tweede Kamer. Wanneer justitie bij de strafeis afwijkt van die richtlijn, moet het uitleggen waarom. Er wordt steeds meer duidelijk over de steekpartij in Arnhem gisteravond. 3 mensen raakten gewond. 1 van hen is minderjarig en raakte zwaar gewond. De 2 andere slachtoffers worden gezien als verdachten. De politie heeft 8 jongeren aangehouden. Volgens meerdere media was het een ruzie tussen Syrische vluchtelingen. De vechtpartij in de cockpit van een vliegtuig onderweg van Dubai naar Tel Aviv wordt door Israël gezien als een terreurdaad. 1 van de piloten zou de ander hebben neergestoken om het vliegtuig bewust te laten neerstorten. Met hulp van passagiers werd een crash voorkomen. Beide piloten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. En in Vlaardingen is de opening van een nieuwe drogisterij uitgelopen op een chaos. Klanten maakten kans op een goodiebag, dus was het erg druk. In de rij begonnen 2 ruziënde vrouwen met elkaar te vechten, meldt Regio Zender Rijnmond. Een andere vrouw beet een winkelmedewerker die de boel wilde sussen. De vrouwen zijn opgepakt. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig, in het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond in het hele land regen, in het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
13: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
14: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
13: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
15: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
16: En mooi groen.
15: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
16: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
17: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
18: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
17: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
19: Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
19: Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
13: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar 2,69. Dus

0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Nou, goedemiddag. Het is alweer, wat is het? Alweer 2 uur geweest natuurlijk. En hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. We hebben te maken met een file op de A2 tussen Everdingen en Beest. Er komt daardoor een ongeval. 21 minuten, 5 kilometer. En op de 58 Vlissingen naar Berg op Zoom. Daar staat ook een rijtje te wachten. Vooral even opletten op de achterkant. 10 minuten vertraging, 5 kilometer tussen Hogerheide en Zoomland. Ben je even op de hoogte. En dan nog even wat flitsers, die hebben we ook. Op de A2 bij Weert naar echt 202.3. En bij Hoofddorp, de A4 Amsterdam-Leiden bij 13.2. En dan kunnen we eventueel geld besparen op de A6 Joure-Emmeloord bij band 291.1. En nog een snelheidscontrole gemeld bij Bavel, Gorkum-Breda, A27 5.0. En de laatste die we je melden, die staat op de 28 Meppel-Zwolle bij Staphorst 106.7. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Hessel Wijkstra! Ja, in onze supersonische, superdeluxe studio zitten ze best een eindje weg bij me. Maar ik heb ze zitten hoor. De gasten vanmiddag.
7: Dit is de muziek

0: ik zet gewoon alle 18 microfoons open. ik weet niet welke bij welke hoort eigenlijk. Het is een nieuwe allemaal. Zeg eens wat, Margrethe.
1: Nou,
0: een
1: goedemiddag. Volgens mij ben ik er gewoon, toch? Ja.
0: Ja, jij zit op deze, ja. Roland?
2: Ja, goedemiddag. Ja.
0: Ja, jij doet het ook. Fantastisch.
2: Ja, mooi zo.
0: Ja, moet ik even een paar dichtzetten. Zijn jullie er nog steeds?
1: Ja, nog steeds.
2: Ja, we zijn
1: maar je hebt goed gegokt, ja.
0: Hey, even inleidend natuurlijk. Roland Verstappen, de man van helemaal niets.
2: Ja.
0: En Margrethe van der Laar. Welkom in de studio.
1: Dankjewel.
0: Want jullie hebben best moeite moeten nemen om hier te komen. Margrethe, jij bent geëmigreerd.
1: Ja, klopt.
0: Toch?
1: Ja, klopt.
0: Naar het mooie Spanje.
1: Ja, naar het mooie zonnige Spanje. Maar voor Radio NL kom ik heel graag even terug.
0: Ja, en Roland, jij woont ook bijna in Spanje.
2: Nou ja, het is in ieder geval die kant op. Het is zuidelijk. Ik woon net bij Tilburg over de grens in een plaatsje dat heet Poppel. En heerlijk.
0: Ja, er staan hele grote villa's, toch? Voor de belasting. Daar toch?
2: Ja, het was allemaal waar, weet je wel.
0: Niet? Mooie rijtjeshuis.
2: Nee. Maar ik heb wel een vrijstaand huis. En dat is het leuke van België. Ja. Je hebt daar nog ruimte. Je koopt daar ook nog ruimte. Dus, en ik woon er inmiddels al wel 24 jaar.
0: Ja,
2: soms.
0: Precies. Ja. Nou, leuk om jullie samen te zien. Wij wisten natuurlijk al wel dat er een muzikale band was.
2: Ja.
0: Maar die is wel heel bijzonder, Margrethe. Want dat gaat verder dan alleen liedjes zingen, begrijp ik.
1: Ja, dat gaat veel verder dan alleen een liedje zingen. De basis is vriendschap. En dan heel goed gefundeerd met veel muziek. En een beetje wijn. En ik zeg altijd, Roland is mijn muzikale mentor.
0: Ja.
1: Daar heb ik heel veel van geleerd. En vooral geleerd om soms wat minder te doen. Wat woorden weg te laten. Dus nog steeds, alles wat ik schrijf gaat eerst naar Roland.
0: Ja, want jij schrijft de muziek zelf.
1: Ja, ik schrijf veel tekst. Ik ben echt van de teksten. Ik hou van liedjes schrijven, verhalen vertellen, boeken schrijven, noem maar op. Dus alles wat ik schrijf gaat naar Roland. En dan krijg ik terug. En de ene keer dan krijg ik het terug met... Het is nooit commentaar. En dat vind ik ook. En Roland weet dat. Zijn mooiste kwaliteit. Die kan je iets vertellen wat hij eigenlijk niet goed vindt. Maar dat doen op zo'n manier dat je er toch blij van wordt.
0: En Roland, hoe hebben jullie elkaar ontmoet dan? Hoe is dat ontstaan eigenlijk?
2: Ja, dat is eigenlijk in de coronatijd. Wij waren gevraagd door een boekingskantoor om een soort presentatie te geven in het theater. En daar zou publiek bij zijn, maar toen was het... corona was in maart, geloof ik, in de buurt van Nijmegen, Utrecht.
1: Utrecht,
2: ja. Ja, en we waren uitgenodigd, maar er was geen publiek. En Margrethe, die was daar met een hele delegatie... assistenten en mensen. En Albert van Bentham was erbij. En ik kwam alleen met 3 gitaren aangeschouwd. En Margrethe, die hoorde mij zingen met zeg maar een half uurtje... met mijn kleine liedjes met gitaar. Ja. En dat vond ze blijkbaar zo mooi... dat ze later contact met mij heeft gezocht. En toen klikte het eigenlijk al van begin af aan. Is ze bij mij in huis geweest. Hebben ze opnames gemaakt voor een of ander programma. En van het een kwam het ander. En toen hebben we elkaar eigenlijk altijd weer teruggevonden.
0: Ja, maar goed, ben je al heel lang bezig in die muziek. Hè? We kennen jou van... onder andere samenwerkingen met René Kast.
2: Ja.
0: En je hebt natuurlijk veel meer gedaan. Ook veel liedjes geschreven. Zij is een wonder. Helemaal niets. Gaan we straks nog even op terugkomen. En jij, Margrethe, jij hebt altijd... hoe noem je dat? Grote namen verzamel je om je heen. Hè?
1: Ja. Dat gebeurt altijd. Ja, ik heb het geluk dat ik een vriendenkring heb met hun.
0: Maar heeft Roland ook fitness van jou gehad? Of?
1: Nee, dat wil hij niet. Nee.
2: Dat kun je niet zien.
1: Nee. Dat heb ik wel geprobeerd. Maar ik heb wel gitaarles van Roland gehad. Ja. Dat dan weer wel. Nee, maar ik heb inderdaad een hele fijne vriendenkring... met heel veel lieve mensen in het vak... die altijd hun kennis willen delen. Dus dat is heel bijzonder.
0: Heb je hem ook verteld waar hij op leek?
1: Ja, ik heb het gedaan. En weet je wat zijn bijnaam was op school altijd?
0: Nee.
1: We hebben heel hard gelachen. Je mag het zelf zeggen.
2: Nou ja, ik ben leraar geweest 35 jaar lang. En overal, elke school waar ik kwam, heette ik Rambo.
0: Ja, we gaan naar jullie nieuwe liedje. Dat heet Kwart voor Bier. Daar gaan we het straks ook even over hebben. Maar als je de clip bekijkt en je kijkt naar jou, Roland... dan denk je gelijk aan Sylvester Stallone. Ik zei het gelijk tegen Margrethe.
1: Dat is een compliment, hè? Had ik niet gezegd. Ja, ik heb me getraind.
2: Ik zal je zeggen, het houdt bij mijn nek op. Naar beneden niet.
0: Voor de mensen die de clip willen zien, zet hem aan op de app van ons. Dan kun je de clip mee laten draaien. Want hier is hij, het nieuwe liedje van Margrethe van der Laar en Roland Verstappen. Kwart voor bier.

0: je komt niet van hem af, Margrethe.
1: Nee, ik kom die man overal tegen. Vaak in mijn eigen huis.
0: Ja, ja, ze moeten misschien even uitleggen aan de luisteraars ook. Vorige week waren we op vakantie. Tenminste, ik was met Ineke op vakantie. 2 weken geleden in Spanje. En jij woont daar vlakbij dat Caruela, toch?
1: Klopt, ik woon daar in de buurt. Ja, ja, klopt.
0: Ze gaan er allemaal toe. Wolter Kroes ook, hè?
1: Ja, ik kom ze allemaal tegen. Ja. En ik heb dus vaak Alex, wat een hele goede vriend van me is, op visite. En die blijft daar gezellig bij ons. En dat is allemaal leuk. Maar als je dus met Alex daar rondloopt, ja, dat gaat gewoon niet.
0: Nee.
1: Dan moet je voor 100 meter een kwartier uittrekken. Want je moet iedereen dag zeggen.
0: Over de boulevard, ja, ja.
1: Ja. Heel gezellig, maar het duurt allemaal lang.
0: We hebben even bij Rachel gezeten aan broodjes kroket.
1: Lekker, hè? Ja. Ja, ik eet ze niet, maar lekker, ja.
0: Even, ja, Roland Verstappen, een held in de studio eigenlijk. Want ja, ook heel veel mensen weten dat niet. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel liedjes geschreven voor anderen.
2: Ja, klopt.
0: En,
2: ja,
0: en een daarvan is wel een hele mooie. Verraste zelfs Margrethe daar net
1: mee.
2: Ja.
0: Want dat is een hele gevoelige en het is ook heel actueel. Want heb je het meegekregen wat Thomas heeft gedaan?
2: Ja, gisteren in Tilburg bij de Buma Stemra.
0: Ja, mooi,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, fantastisch. Ja, dus, ja,
0: het gitaartje gewoon.
2: Ja.
0: Maar dat doe jij ook altijd, hè? Akoestisch kan je heel goed.
2: Maar dat was de passie ook die ik in de familie Kaart had. Hè. Dat, met Erika heb ik dingen gezongen. En René was natuurlijk ook de zanger-gitarist. En dat klikte heel erg wat dat betreft.
0: Ja. En wie is dan die Ferdy Lancé? Wie is dat dan?
2: Ferdy Lancé is oprichter van VOF de Kunst. Hij heeft Suzanne geschreven.
0: Ja.
2: En later is hij de grote man van Gare du Nord geweest. Hij heeft al die liedjes geschreven en gitaar gespeeld en geproduceerd.
0: Ja. Ik draaide net een stukje van dit liedje wat we zo gaan draaien. Ik kreeg gelijk kippenvel.
1: Nou.
0: Je krijgt er ook een beeld bij.
2: Ja.
0: Ik zei het ook al daar gisteren ook al over Thomas. We hebben natuurlijk met René heel veel meegemaakt.
2: Ja. Ja.
0: René zat met een heel boot vol, heel schip vol luisteraars. Waren we op de Waddenzee bezig.
2: Ja.
0: Had een gitaartje aan boord en zong hij dit liedje ook.
2: Ja.
0: Maar ik wist niet dat jij het had geschreven, joh.
2: Ja, ja, het is. Ik heb voor zijn eerste album 6 liedjes aangeleverd. Ja. Waaronder Dat moet je niet doen. Dat werd een hitje toen.
0: Ja.
2: En deze dan.
0: Ja, geweldig. We gaan hem even. Mensen zullen schrikken, hoor.
2: Ja.
0: Want hier gaat. Kijk, je hoort die zee. Die Waddenzee hoor je al. Fantastisch dat jij dit hebt geschreven, Roland Verstappen.
2: Ja, trots op.
0: Mooi, hoor. Naar jou heet het.
2: Ja.

0: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Scodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op scodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
1: Piraten der Lage Landen.
2: Zaterdag 19 december. Gelre de

0: Kees de Wever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Kijk op scodora.nl voor een kozijnafhaalpunt in jouw regio.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht. Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
3: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
4: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
5: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi Tech. Hecht aan kwaliteit.
6: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN de Haas, bron voor goed boeren.
7: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: prachtig. Man met verhalen, hij zit hier gewoon in de studio, hoor. Roland Verstappen. Dit is toch super? Roland, dit werd samen geproduceerd met Peter Koelewijn. En ja, je vertelt hier net, de mooiste verhalen komen altijd met de microfoon dicht, Margrethe.
1: Je moet altijd opnemen. Ja. Altijd.
0: Wat zei hij nou net? Help even, Margrethe. Wat zei hij nou net?
1: Het ging over Peter Koelewijn. Ik ga niet precies zeggen wat er gezegd is, want dat kan Roland heel goed zelf.
2: Ja, maar... Nou ja, weet je, Peter die zag in mij een ster, een commercieel...
0: En hoe lang is dat geleden?
2: Dit is 93 geweest, Hessel.
0: Ja. Dus, en jij zong mooi hoog en je had een mooi stemgeluid.
2: Ja,
0: en dan nog steeds natuurlijk, maar ik bedoel, zo viel het op bij Peter.
2: Nou ja, en Peter die herkende iets van hemzelf in mij. Dus ik zou in principe de jonge Koelewijn zijn. Ja. En hij heeft mij... Hij heeft met mij dus eerste plaat opgenomen, eerste album. En met mijn liedjes, met liedjes van Ferdy Lancé en van hem.
0: Ja.
2: En daar stond natuurlijk helemaal niets op. Daar viel de platenmaatschappij voor, dat was Bunny Music. En die hoorde daar een hit in. En dat is ook wel gebleken, want het is achteraf ook geworden.
0: Iedereen kent het gewoon, ja.
2: Ja, dus, en het leuke is, maar en dat was het hele album. Ik ben muzikant, ik ben gitarist. En het is Ferdy Lancé, mijn maatje, die is dat ook. Die is producer en die heeft ook commercieel hoor. Maar die is ook echt in hart en ziel een muziekman. Dus daar ging het mij om, weet
0: je. En Peter zag je meer commercieel, want je moest de gitaar op een gegeven moment aan de kant zetten.
2: Nou ja, was op het podium. Op het podium was het idee van... bij Veronica zei ze dan gewoon... die lul met die gitaar. Dus daar ben ik altijd geweest. En dat was ook mijn image, maar dat was ook mijn houvast op podium.
0: Ja, natuurlijk.
2: Dus en op een gegeven moment ging ik met helemaal niets het land in. En dan moest ik mijn gitaar laten staan. En dan moest ik veel meer de entertainer zijn. Ja. Dus daar had ik in het begin best even last van. Dat vond ik niet zo makkelijk.
0: Je bent een muzikant. Het gaat jou niet om geld.
2: Nou, nee. Dat is dus een ding. Heel veel zangers is zingen en dan houden ze een hand op. Ja, bij mij is het zingen en dan vergeet ik rekening te sturen. Weet je wel, zo dat...
0: Ja, maar ja, dat zie je natuurlijk wel vaker hè, bij echte creatievelingen.
2: Nou ja.
0: Maar
2: ik ben ontzettend trots op dat eerste album wat we gemaakt hebben. En er stond ook een liedje op, dat heet Zij is Wonder. Wat door Peter Koelewijn is geschreven. En daar hoor ik dus de Peter Koelewijn die dus gewoon hele mooie liedjes kan schrijven.
0: Ja,
2: en dus ook gewoon een muzikantenhart heeft. Dus, uiteindelijk ben ik later wat meer kleinkunstachtige dingen gaan doen.
0: Ja. Margrethe, jij hebt jouw liedje Kleine Geluk, hè? Dat was een van de eerste van jou.
1: Klopt, ja, was echt de eerste.
0: Ja. Toen ben je ook bij mij geweest.
1: Klopt.
0: Hè, toen is er ontzettend veel met je gebeurd.
1: Klopt.
0: Wil je het daarover hebben? Of zeg maar laat zitten? Ja?
1: Het mag zeker. Je mag mij alles vragen.
0: Je bent verguisd, hè? Ik dacht op een gegeven moment, ze zitten in de gevangenis.
1: Nou, dat was niet zo, want je kwam me tegen in Spanje.
0: Ja.
1: Nee, maar ik snap dat je dat denkt. En ik begrijp ook dat mensen dat denken als je de media volgt. Dat je denkt, jeetje, wat is er allemaal aan de hand? Nou, er is ook zeker wel iets aan de hand geweest, hè? Dat kunnen we stellen. En ik heb zeker fouten gemaakt. En dat kan ik ook zeggen. Een
0: hele lastige ex had je mee te maken.
1: Hele lastige ex. Ja. Maar daar was ik zelf ook bij. Ik had natuurlijk ook eerder kunnen zeggen stop. En ik heb dat heel lang laten gebeuren. Dus er zijn altijd meerdere partijen. En ik ken zeker mijn verantwoordelijkheid daarin. En dan kan ik nog een keer zeggen, dat spijt me. En dat vind ik erg dat het gebeurd is. En dat is ook zo. Maar inmiddels zijn we hele vele jaren verder. Want ik heb het hier over 2013.
0: Ja, maar toch was er een partij die jou achtervolgde. Met,
1: ja, dat doen ze nog steeds hoor.
0: Ja? Zullen ze nog steeds onderuit halen?
1: Heel actueel. Ja, zeker. Ja, ik weet niet wat dat is. Dat mensen dat zo interessant vinden. En dat mag natuurlijk. Kijk, je hebt vrijheid van meningsuiting en de pers mag ook iets vinden. En wat mijn probleem altijd is, vroeger had je media, dat was verslaggeving, hè, die vertelden het nieuws. En tegenwoordig lijkt het een beetje meer opinie maken.
0: Ja.
1: En dat vind ik jammer, want je moet mensen ook voorlichten over hoe het is. En dan mag iedereen een mening vormen, dat is prima, dat mag gewoon. Dat is echt helemaal oké. En iedereen mag me alles vragen, maar dan moet je ook het antwoord willen horen.
0: Ja.
1: En ik zeg altijd, als je het antwoord niet wil horen, moet je de vraag niet stellen.
0: Nee, precies. Maar goed, hoe is de status nu? Want je bent helemaal niet veroordeeld.
1: Ik ben zeker veroordeeld. Oh, wel. Maar dat is allemaal afgerond en klaar en over. En ik heb netjes gedaan wat ik moest doen.
0: Okay.
1: Dus de status is nu dat ik lekker muziek maak, in Spanje woon en eigenlijk gewoon een heel blij mens ben.
0: Nieuw leven begonnen ben.
1: Ja, ik vind dat je nooit mag vergeten waar je vandaan komt. Ik denk ook dat ik vandaag ben wie ik ben door alles wat er is gebeurd. Dat moet ik ook onthouden. Dat ik niet opnieuw fouten maak of dingen doe waarvan ik later denk, had ik anders moeten doen. Dus dat neem ik allemaal met me mee. En volgens mij maakt me dat ook een beter mens. Ja. En heb ik ook meer te brengen in de muziek en in het leven en in alles. Dus ik ben gewoon overal dankbaar voor.
0: Ja, je bent nog steeds heel druk, hè? Ook in Spanje. Wat doe je daar dan overdag, als ik vragen mag? Wat is jouw dagelijkse core business?
1: Toch wel heel veel schrijfwerk. Dus ik schrijf veel liedjes. Ik ben met een nieuw boek bezig. Ik speel daar ook veel, dus ik ga er veel optreden. Ja. En dan kom je natuurlijk in een heel ander circuit. Maar ik heb ontdekt dat ik dat heel erg leuk vind.
0: Echt in de bieren? In de kroegen?
1: Echt, ja, is echt in de...
0: Dat was toch helemaal jouw ding niet?
1: Nee, helemaal niet. Dus ik vond het altijd wel heel leuk. En ik heb natuurlijk heel veel vrienden die in die scene zitten. En daar kon ik ook altijd wel van genieten. Maar ik heb het mezelf nooit zo zien doen. Ik ben er een beetje ingerold omdat ik daar nu woon. En me ook wel realiseerde van... ja, maar wij vrouwen moeten ook even laten zien wat we waard zijn.
0: Ja, natuurlijk.
1: Het zijn heel veel zangers. En dat is prima, hè? Want ik vind, je moet gewoon de beste voor de job moet je neerzetten. Ja. Dus als je, dat is goed. Maar er mogen best wat. Er zijn natuurlijk wel vrouwelijke feestzangeressen, maar nog niet genoeg.
0: En treed je dan met Roland op de Costa's daar?
1: Ook, we hebben laatst een hele mooie akoestische dag gehad bij een hele leuke kroeg Le Chic. Ontzettend leuk, in Tormelinos, Caruela.
0: Vind je dat ook leuk, Roland?
2: Ja, ik vond het bijzonder leuk.
0: En, is het niet te warm voor je?
2: Ja, het was wel, maar het was 's avonds, dus dat viel nogal mee. Maar het leukste vond ik eigenlijk, dat ik ben dus gitarist, dus ik speel de akoestisch gitaar. Ja. En dan heb je een microfoon nodig, maar die kun je niet vasthouden. Dus dan moet er een microfoonstandaard komen. Ja, die hadden ze
0: niet. Die hebben ze niet, hè?
2: Nee, want het is tegenwoordig allemaal handheld microfoons in je hand. En dan, dus hebben we de gitaarstandaard op een kruk gezet, met duct tape vastgeplakt en daar een microfoon. En dan moest ik zo helemaal links hangen, moest ik in die microfoon.
0: Touwtje hoor ik wel, oké.
2: Ja. Maar het is gelukt.
0: Ja. Margrethe, je hebt een liedje gemaakt, Kleine Gelukken. Eerst single, zei ik net al even. Maar je hebt ook een speciale versie met Jeroen Post. Wie is dat?
1: Jeroen Post is een oude TMF-VJ. Mijn leeftijd, oud. Maar hij zat vroeger bij TMF. Hele goede vriend van me. Fantastisch muzikale jongen met hele leuke ideeën. Is nog steeds actief als DJ, maar maakt ook televisieprogramma's. Doet van alles. En hij zei in 2020 waren we bezig met toen een programma wat zou komen bij de Tros. Maar toen kwam corona, helaas. En daar werden allemaal oude liedjes van mij opnieuw gedaan. En hij koos het Kleine Geluk.

0: stel me zo voor dat Roland op zijn hotelkamer ligt bij de airco in Spanje. En dan denkt van, ja, wat moet ik nou eens schrijven? Of gaat dat niet zo?
1: Nee, ja, misschien. Ja, dat kan. Ik bedoel, schrijven kun je overal, hè. Dus,
2: Gaat ook de hele dag door, hè. Dat ja, is, oh, ja. Dat is een mooie. Wie, schrijf jij die op of schrijf ik... Oh, dat is een mooie zin. Schrijf jij die op?
0: Ja, hè, zo gaat het.
1: Ja, ja, dat is echt... Ja, het gaat in vlagen, hè. Dus ja. Op een gegeven moment zit je in een soort flow... en dan ben je aan het schrijven. En dan komen er allerlei dingen binnen... en er zijn ook tijden dat ik gewoon poos.
0: Nou, dit was Albert van Bentum, liedje heb je ook geschreven.
1: Ja. Ja.
0: En ja, mooi tekst ook. En Albert zit natuurlijk trots te luisteren, want natuurlijk. Ja, is jullie beide vrienden toch?
2: Zeker, een maatje.
0: Ja, leuk. Nou, dames en heren, ik moet even weten, wat is de bedoeling eigenlijk? Willen jullie, want jij woont in Spanje, jij woont in België... optredens, hoe moet dat eigenlijk?
2: Internationale artiesten, hè?
0: Ja.
2: Nou, wij nemen het hoe het komt. Mag ik dat zeggen? Ja, wij nemen het hoe het komt. Roland is natuurlijk regelmatig bij mij. Want dan moet mijn gitaar nieuwe snaren en zo. En dat gebeurt ook allemaal. Dus we zijn redelijk... Roland is gelukkig altijd lekker...
0: Wacht even, hij heeft jou leren gitaar spelen. Dat zei
2: je. Ja, ik heb nog wel te leren, hoor.
0: Hoeveel akkoorden ken je nu dan?
2: Nou, ik ken er wel een paar.
0: Ja?
2: Ja, ik kan helemaal niets, lukt altijd. Maar dat zijn er maar drie.
0: Barré ook al? Of?
2: Nee. Nou. Wacht je te veel van me, hoor. Nou, wacht je te veel. Nee, ik kan een beetje meekomen.
0: Kapodastertje.
2: Jawel, ik ben daar heel blij mee. Dus, maar sowieso heel leuk. Dus we zijn er wel regelmatig samen te vinden. We doen natuurlijk allebei onze solo dingen. Roland staat, ik hoor net, 16 januari weer in theater in Goorle.
1: Ja.
2: Dan ben ik er gezellig bij. En we vinden elkaar altijd in de muziek en naar buiten. En we treden samen op en apart.
0: Ja. Ja, even theater Goorle, leg eens uit, Roland. Wat
1: dat is in het Jan van Bezouw. En in Goorle ligt bij Tilburg. En er is een heel bijzonder theater. Er is een oud klooster en er is een kapel in. En in die kapel heb ik eigenlijk sinds een jaar of 8, 9... dat ik elk jaar daar een show doe met echt mijn mooie liedjes.
0: Ja.
1: En ik heb nu als begeleider Ferdy Lancé bij hem... die inmiddels 70 is geworden. En Ferdy en ik, dat klikt heel erg. Dat is, vanuit de helemaal niets tijd is dat gewoon... een van de vrienden die ik heb in de muziek. Dus,
0: mooi, hoor.
1: Ja, en dan hebben we een heel intieme show. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Wordt elk jaar drukker. Dus 16 augustus in het Jan van Bezouw. Of 16 januari.
2: Spring er even in, ja.
0: En waar moeten ze kijken als ze geïnteresseerd zijn geraakt? Heb je een site van lopen?
1: Ja, janvanbezouw.nl.
0: Oké.
1: Nou. Dus of googlen, Roland Verstappen, Goorlen, dat komt altijd goed. En dat zijn nog kaarten, dus die zijn eigenlijk onlangs online gegaan. Dus,
0: het carnaval komt eraan. Is er ook een carnavalsact?
2: Nou, zullen we dat niet doen? ik ga wel, mijn volgende plaat komt in november.
0: Ja.
2: Ik blijf lekker gas geven. En die gaat wel heel erg richting après-ski-achtig. Je zou bijna kunnen zeggen carnaval. Maar ik denk dat is misschien nog net als... Dat is weer een vak apart. Dat is net een stapje te ver. Voor mij wel tenminste.
0: Ik wil jullie bedanken voor de komst naar de studio. Ik hoop dat jullie heel veel reacties krijgen op dit verhaal. Het liedje zijn we natuurlijk volop aan het promoten. Kwad voor bier.
1: Ja.
0: En volgens mij is dat wel een oorworm ook. Dus zo mooi gemaakt. En heel veel succes. En tot de volgende ronde dan.
1: Graag, Hessel.
2: Bedankt. Ja. En alle luisteraars bedankt.
0: Oh ja, nog één vraagje, Roland. Zij is een wonder. Over wie gaat dat eigenlijk?
1: Ja, ik heb besloten om daar gewoon geen uitspraken meer over te doen.

0: Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
1: De finalisten zijn bekend. Welk bedrijf verdient volgens jou de NHN Publieks Award? Laat jouw stem tellen en steun je favoriete onderneming. Stem nu op nhnbusinessawards.nl. Samen bepalen we de publiekswinnaar.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
10: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarma 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Speelgoedenspelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
1: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
2: Jazeker.
1: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemiddag. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De gevangenismedewerker die eind vorige week werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam-Noord was geen willekeurig slachtoffer, zegt nu ook het OM. Hij en de verdachte kenden elkaar. Ze zouden een forse ruzie hebben gekregen over iets dat een paar jaar geleden in de gevangenis van Zaanstad was gebeurd. Minister Letchert spreekt tegen dat er grote bezuinigingen op onderwijs aankomen. Daar is binnen de coalitie geen deal over, stelt ze. Uit een tabel van het ministerie van Financiën zou blijken dat vooral bij haar ministerie fors zou moeten worden gesneden. Maar volgens Letchert staat nog helemaal niet vast hoe de pijn wordt verdeeld. Er zijn steeds meer details over een steekpartij tussen twee piloten in de cockpit van een vlucht naar Tel Aviv. Een dokter aan boord zou eerste hulp hebben verleend aan de piloten. Ook bleken er nog twee piloten aan boord te zijn die het vliegtuig uiteindelijk veilig hebben laten landen. Volgens Israël was de steekpartij een terreurdaad. En de Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het ontslaan van Joodse medewerkers en verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Het bestuur noemt dat een groot onrecht en heeft de ontslagen alsnog teruggedraaid. Op de universiteit is een nieuw monument onthuld met de namen van bijna 300 in de oorlog omgekomen studenten en medewerkers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is warm, 22 tot 27 graden. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het later regenen. Vanavond overal regen en in het oosten mogelijk onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
8: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
7: Nu ook boksprings en bedtextiel.
9: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
10: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
11: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
12: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
5: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
13: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
5: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
16: Mindshift.
2: Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm, 1 per se gratis. Aha, verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En aha, roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: 7 minuten over 3 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De Utrecht ook gewoon. De A2 Utrecht richting Beestaar staat een half uurtje. De A12 Den Haag richting Utrecht 38 minuten. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Ter hoogte van Gouwen bij, even kijken, dat is vanaf Kortland Aquaduct. Daar staat 3 kwartier vertraging. Nou, nog 1 snelheidscontrole. De A4 Delft richting Den Haag bij 48,5.
19: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Stefan Meer!
18: Zo meteen even wat apres-ski muziek op de radio van Gebroeders Co. Eerst even Peter Meense en dochter.
19: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Lekker logisch. Kijk eens even. 3:15 en muziek op de radio. Nee, fijn. De vraag, wij gaan woensdag, dus let's go.
1: Het is alweer een tijd geleden.

Het komt uit de tijd dat je in de zomer nog gewoon in een leren jasje kon lopen zonder dat iemand daar wat van vond. Hè? Daar vond iedereen wel van, maar je kon er niet online zetten of foto's maken ervan. Hè? Oh, kijk, dit nou eens. Kan toch echt niet meer. Matthias Rijn was dat en verdampt ingeliep die. Een leuk appje binnengekregen van Rolf Matthijssen. Die stuurt mij even wat muziek door. Muziek vind ik altijd interessant. Hè? Als je mijn aandacht wil in de app, dan moet je altijd even gewoon een YouTube-linkje meesturen. Ook al is dat troep, maakt niet uit. Maar dan weet je zeker dat ik het in ieder geval even ga bekijken en lezen. Want muziek, dat vind ik fantastisch. Rolf Matthijssen, die leur, met heel veel R erachter. Heb je deze wel eens gehoord? Nou, oprecht gast. Oprecht nog nooit. En ik heb het even gecheckt op AI. Dat is het niet. Het schijnt in 2003 te komen. En ik ga het niet helemaal draaien, maar ik wil wel even een stukje draaien. Omdat het eigenlijk ook zo slecht is. En ook wel geniaal en ook wel weer geinig. En ik wist het niet. Ik wist het echt niet. Ik moet dit ook in mijn database thuis hebben. Het is namelijk een liedje van Hans Klok en Tatjana. Kees Vlodder. Hebben we ooit samen een liedje gemaakt. En het heet Things. En nou, ik denk dat je hier wel wat van vindt. Klassiek.

Het is Hansie Klok, de goochelaar, maar ik haal het er niet uit. Maar het is wel zo. Het staat op de voorkant van het hoesje. Thinking about things. Like walking about things.

Met een beetje de Gypsy Sound. En daarover gesproken, we gaan hem maar eens even weer draaien. Wat een monsterhit, allemachtig. Zijn vriendje, ik heb begrepen dat zijn jeugdvriend is Gisby. Die Hollandse nieuwe is deze week. Die kennen elkaar al zo lang, of heel lang. Ja. Ga maar binnenkort even vragen, want hij zal ongelooflijk...

0: idee. Lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: training nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
2: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
4: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
5: Nu 111 fietsenolie tankstations.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Smits Keukens. Van tijdloos tot modern design. Altijd met duidelijke offertes en heldere afspraken. We regelen alles. Van slopen tot koken. Niet voor niets verkozen tot beste keukenzaak van Noord-Holland. Smits Keukens. In Haarlem en Uitgeest. Kijk op smitskeukens.nl.
7: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

moois is. En dat maakt niet uit wie dat is, maar als je een hit scoort, dan gaat opeens alles wordt weer interessant. Alles wat ze ervoor hebben gemaakt, wordt allemaal weer herbeluisterd en bekeken en geluisterd. En de luisteraars die vragen het ook aan van Radio Delft. Dan is het Lena uit Nevendal. Die hoorde net waarschijnlijk even dat ik een stukje draaide van Hans Klok en Tatjana. Dat was niet mijn eigen keuze, maar gewoon even laten horen. Want dat zit in de app. Worden allemaal liedjes aangevraagd uit het hele land. Hey Leur, doe dit. Hey Leur, doe dit niet. En daar komen ook meestal liedjes binnen. Of er komt gewoon random, komt er binnen. Gelredome komt ook wel eens binnen. Gewoon dan. De verwachtingspatroon is natuurlijk dat wij kaarten weggeven, dat soort dingen. Grappig. Lena die zegt, kun je misschien, en dan even zo'n smiley erbij, misschien even de drie tieten draaien, zegt ze. Dus ik heb even teruggetypt. Ik zeg, welke bedoel je dan? Ik zeg, ik drink nooit geen water meer. Nee, die van doe het niet. Nou, dat was even zoeken, maar ik kan even een klein stukje laten horen. Ik vind deze wel geinig, alleen ik versta niet echt wat ze zingen. Omdat het ook een beetje in de mix zit. Het is ook volgens mij een hele goedkope productie geweest. Niet te nadelen, maar ik hoor niet wat ze zingen. Kan ook een stukje dialect zijn, maar de drie tieten en doe het niet. Even kijken. Kijk, praat. Oh, dit klinkt wel beter zo. Dit klinkt wel beter. Komt rechtstreeks vanaf YouTube even dit. Ja. Dankjewel Lena uit het mooie Nijverdal. Gaat niet helemaal.

ik voel deze wel. Vind ik wel mooi. Ik moet echt goed luisteren. Ik versta er niet zo heel veel van, maar wel mooi gedaan. Doe het alsjeblieft niet. Man, er is nog zoveel mooie muziek. Er is nog zoveel mooie muziek om te ontdekken op de wereld. Op B-kantjes, in de kring lopen en op Spotify en YouTube natuurlijk.

Natuurlijk, want ja, hey, Radio Nel bemoeit zich ermee. Dat komt ermee te goed. René Peters was het. Nooit meer weg. En het gaat dan over het oosten van het land, maar waar je dan ook woont. Amsterdam, geboren en getogen. Als je daar geboren en getogen bent, ga je er nooit meer weg. En dat geldt voor alle

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wat een mooie auto, buurman.
2: Ja, gekocht bij Aad van Autovakmeester Schaap in Anna Paulowna.

0: ruime keuze aan Japanse en Aziatische automerken. Weinig kilometers, goed advies, vaste rijklaarprijs en 12 maanden BOVAG-garantie. Ik ben blij. Bedankt autovakmeester Schaap in Anna Paulowna voor de uitstekende service.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Paling en zalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Overheerlijke paling, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
0: Jouw stem maakt het verschil. Stem vandaag op nhnbusinessawards.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: Kink.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
4: Jazeker!
3: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 4 uur.
3: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Bij de vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden voor het doen van een bommelding. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had, waarna hij iets bij de ingang neerlegde. Daarop werd de explosieve opruimingsdienst erbij geroepen en die onderzoekt of het pakketje gevaarlijk is. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen zegt ook in hoger beroep dat hij niet in de auto heeft zitten masturberen. Het was wrijven over de onderbuik tegen pijn daar. Mijn broek was niet uit en mijn hemd niet omhoog, zei hij tegen het gerechtshof. Schuiling kreeg van de rechter eerder een boete en ging in beroep. Giftige paddenstoelen zijn misschien de oorzaak van meerdere dode honden in het Schiedamse park De Plantage, dat zegt de gemeente. Zeker 5 honden die daar de afgelopen dagen waren uitgelaten zijn overleden. In het park zijn nu 2 plekken afgezet en er staan borden met de waarschuwing om goed op kinderen en huisdieren te letten. En opnieuw een afvaller voor Oranje. De ploeg is zonder Jan-Paul van Hekken vertrokken naar Griekenland. De verdediger raakte op de training geblesseerd aan zijn voet. Bondscoach Xavi roept geen vervanger voor hem op.

0: Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al af. Morgen neemt Oranje het in de Nations League op tegen Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is warm met gemiddeld 25 graden. Vanuit het zuidwesten komt er steeds meer bewolking en valt er regen. Vanavond op meer plekken buien en in het oosten kans op onweer. Morgen 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
1: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
3: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
4: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
4: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
14: 5 minuten over 4 geworden. Dit zijn de problemen. 103 staan er in totaal. En dit zijn de langste. De A2. Utrecht richting Everdingen 25 minuten. De A50. Arnhem richting Os een half uurtje. En nog 1 snelheidscontrole. De A4. Delft richting Schiedam bij Schipluiden 55.3.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Stefan Leij!
14: Ja, goedemiddag. We gaan eens even Drank en Rivella draaien. Oh nee, sorry. Frank en Marilla. En de Hollandse Nieuwe natuurlijk.
15: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

onze nieuwe. Deze week in handen van Gisby. Nederrock is geboren met deze plaat. En zal die hier verder in gaan? Nou ja, hem kennende. Komt hij hier nou gewoon weer met een gevoelig liedje. Maar het geeft aan. Deze man staat aan het begin van zijn carrière. En die durft gewoon dingen te doen. Die durft gewoon zijn buikgevoel te laten spreken. Van hey, het leuk allemaal. Ik heb een manager. Ik heb een boekingskantoor. Ik heb een soort imago. Maar hey, ik doe wat ik wil doen. Ik maak wat ik wil maken. Voelt het goed? Dan voelt het goed. En het resulteert gewoon in de Hollandse Nieuwe. Allemaal voor man. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Sam de Kwarte heeft een nieuwe singeltje. Hoor je zo even. Zit nog één tussen. Maakt de Hoogkamer.

Zander Kwarten. Op het allerbeste radiostation van Nederland. Waar we van links naar rechts gaan, boven naar beneden. Dan een paar nieuwe liedjes. Dan kunnen we even duikelen naar vroeger. 19

0: Bonex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Bonex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op Bonex.nl. Bonex, met 1 N en 2 X'en.
1: Ben je op zoek naar een betrouwbare Japanse of Aziatische auto met weinig kilometers? Autovakmeester Schaap heeft een ruime keuze in de showroom staan. Kom, kijk en beleef het zelf bij Autovakmeester Schaap in Annapallona.
2: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
1: Onze prijzen zijn inclusief nieuwe APK, onderhoudsbeurt, pechhulpservice Europa en 12 maanden BOVAG-garantie. Kom, kijk en beleef het zelf bij Autovakmeester Schaap in Annapallona.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
4: nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja. Het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Geeft ruimte.
8: Nu open in Diemen.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
10: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
11: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
10: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
12: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk.
13: Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten.
12: Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL.
13: Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
14: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
16: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
15: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
16: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
19: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
20: Altijd aan. Radio NL.
19: Altijd aan.
21: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
22: Radio NL.
19: Weerbericht.
23: Het is bijna 3:05. Vanavond gaat het op veel plekken regenen. Niet plensen, maar gewoon een beetje regenen. De ene provincie wat harder dan de andere provincie. Nou, vandaag was het 25 tot 27 graden in het zuiden. Morgen wordt het 20 graden. Vrijdag wordt het 19 graden. Het weekend ziet er ook goed uit. Bijna geen neerslag. En maandag en dinsdag dan gaan de temperaturen wat dalen naar 18 of 17 graden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland. Wat is er allemaal weer gebeurd? We gaan het horen. Goedemiddag. Oh. Ze zijn al weg. Echt serieus? Nou, dat doen we. Echt waar? Dan doen we even de files van dit moment. 149 staan er en dit is de allerlangste. De A15 Gorkum richting Ridderkerk, 41 minuten. Waar zijn ze dan? 7 kilometer is dat en nog één snelheidscontrole te melden op de A10 Diemen richting Amsterdam, 11,2.

0: Jannes met gas erop en Rowan Hesse, het roeie kliet.
1: Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi.
0: Dat zijn de pareltjes. Daarom luister je naar Radio NL. De andere zenders verzaken het om te draaien. Wij doen het gewoon.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bijhal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd.

0: snel geleverd via Mastertools. Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
1: Gritter Chalet en staakcaravans.
0: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
2: En daar gaat de stemmer richting de finale. Hij twijfelt nog tussen de 12 finalisten. Spanning en sensatie.
3: Breng nu jouw stem uit op nhnbusinessawards.nl.
4: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
14: Jazeker.
13: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemiddag. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De explosieve opruimingsdienst heeft geen explosief gevonden in de tas die was neergelegd bij de ingang van vliegbasis Leeuwarden. Een man dropte de tas en riep daarbij dat het om een bom ging. Hij werd direct aangehouden. Na onderzoek bleek de tas veilig. Wat er wel in zat, is niet bekend. Het minderheidskabinet van premier Jette hoeft niet te rekenen op steun van partijen Ja21 en Pro voor de nieuwe belastingsplannen. Daardoor is er waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. De partijen zijn niet te spreken over de geplande hogere belastingen voor werkenden. Pro ziet liever dat de belasting over vermogen omhoog gaat. Boerenorganisatie Farmers Defence Force doet aangifte tegen premier Jette. Aanleiding is zijn uitspraak op het D66-partijcongres, waar hij het had over het op hun bek slaan van organisaties die minderheden aanvallen. Hij kwam er een dag later op terug, maar volgens FDF roept Jette op tot geweld. En het OM eist ook in hoger beroep een boete van €250 tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen. Hij zou achter het stuur hebben gemasturbeerd en een vrachtwagenchauffeur zou dat hebben gezien. Zelf ontkent Schuiling nog steeds met klem. Hij houdt vol dat hij buikklachten zat weg te masseren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is met een graad of 25 nog warm, maar vanuit het zuidwesten komt er bewolking en regen aan. Vanavond op meer plaatsen buien en in het oosten mogelijk onweer. Morgen 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
21: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
20: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
22: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.

0: Kijk op proostop.nl.
1: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
3: Lieve mensen, aan die handen, handen zagen.
2: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen nodig? Skodora is altijd heel dichtbij. Bestel eenvoudig op skodora.nl en haal ze na 5 dagen al af bij jou in de buurt.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Kozijnen, deuren en schuifpuien met 5 dagen geleverd? Kijk op skodora.nl.
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Geeft ruimte.
9: Nu open in Diemen.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Een paar minuten over 5 geworden. 1 hele lange file te melden op de A15. Gorkum richting Papendrecht. Daar staat 70 minuten en het gaat zich nog opstapelen, heb ik begrepen. Er staat inmiddels 16 kilometer. Snelheidscontroles, dat is A1 Amsterdam richting Muiden bij 13,7. En de A4 Den Haag richting Delft 84,5.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL. I'm not your lord.

prachtige plaat van Edwin Evers. Dat rockt aan alle kanten. Dan gaan we even naar het mooie en gevoelige Henk Benaar. Op mijn ziel getrapt, hè. Luister eens even.

0: Ja, knap hoor.
1: Ja, niet dat liedje, maar als je dit op het podium kan doen in dit tempo en dan niet misgaat. Oh, dat is. Maar ja, goed, het is een letje aan het roeren natuurlijk. Zo is het ook. Nou, dan even wat rustigers. Beetje reggae op de radio met die gast uit Deventer volgens mij. Amar.

Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.

0: De Wever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Ga je op zoek naar pellets?
7: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Organiseer jij dit jaar het kerstfeest? Aalsmeer Catering en Events verzorgt complete kerstevents op locatie. Foodtrucks, live cooking en winterse gerechten. Aalsmeer Catering regelt het voor je. Smakelijk zaken doen.
7: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
8: Kerst vier je met Aalsmeer Catering. Aalsmeer met AE.
9: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
10: Double Dutch presenteert
11: de winteropening in Zulde, Oostenrijk.
10: Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten.
11: Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL.
10: Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
9: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
12: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
15: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
16: Altijd aan. Radio NL.
15: Altijd aan.
17: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
18: Radio NL.
19: Weerbericht. 17:55 geworden. Het kan vanavond een beetje gaan regenen. Vannacht ook nog, bijna in alle provincies. En waarschijnlijk word je morgen vroeg wakker met mist. Nou, het ziet er redelijk goed uit qua temperaturen. Morgen wordt het 20 graden. Vrijdag wordt het 19 graden. En dat blijft het ongeveer een beetje tot dinsdag. En dan begint de ellende. Dan gaat het allemaal weer regenen en zo. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland. We gaan eens even luisteren wat er allemaal gebeurd is. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze was 50 en al een tijd ziek. Cornelissen schreef bestsellers over taal en is op dit moment op tv te zien als jurylid bij De Slimste Mens. De VVD wil kleine spaarders ontzien bij de plannen met Box 3. Tot nu toe is het kabinetsplan om vanaf €30.000 vermogensbelasting te heffen. Voor de kleinere spaarder zou een alternatief moeten worden gezocht, vindt ook het CDA. Steeds meer mannen halen hun leraardiploma voor op de basisschool. Vorig jaar kregen bijna 900 man hun papiertje. Dat is het hoogste aantal in jaren.
19: Dan de files. Degene die er bovenuit steekt is de A15 Gorkum richting Ridderkerk. 7 kilometer en dat is 3 kwartier vertraging. En nog één snelheidscontrole. De A4 Schiedam richting Delft. 61,2.

Nick en Simon. Op het station waar ze thuis horen met De Soldaat. Kijk eens man, 6:08 geworden. Rammel maar door. Weinig gelul van de Disney vandaag is ook wel een keer lekker natuurlijk. Met jassen alle nieuwe liedjes uit erheen zie ik in de playlist. Mooi. Een bom.

Het is een studio-opname, maar je hebt een gevoel dat je er live bij bent. Ook met de drums, hè, die drums wat de bands ook altijd doen. Pam, pam, pam. En dan kunnen ze alles overheen zingen. Alle dingen. I wanna see the rainbow in the sky. Deur donderen. Ze kunnen echt alles kunnen zingen. Ook zandloper. Zandloopster. Nou, oké. Okay. Mooie plaat, goede plaat. En dan Jeroen van de Boom.

En super gaaf tijd als je een clipje hebt gezien op radionl.tv met Snor in de tijd nog. En dit was ook de tijd, ik weet het nog goed, het was ook de tijd 2007 was het. Toen was er nog luisteraar van Radio NL. En dit liedje, dat hadden ze zo slim gedaan. Ik denk dat René slim had gedaan, maar ook Radio NL natuurlijk, de DJ's toen. Want het liedje hebben ze helemaal geclaimd in de tijd. Niemand had dat liedje ook. Ik werkte ook bij een andere radiostation waar een beetje Hollands tussendoor mocht. We probeerden allemaal dat liedje te krijgen, maar Radio NL had het liedje. En René Kasten had dat liedje gegund aan Radio NL. En die hebben dat echt 3 weken, 4 weken plat gedraaid voordat hij officieel uitkwam. Dus heel gaaf. Zit dat nog van altijd in mijn hoofd. Heel mooi. Toen ik nog luisteraar was. Ja, nu ook nog even. Ja, zeker. Mooie tijd. Mooie tijd. Verliefd op een station.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Wie verdient volgens jou de publieksprijs? Stem nu op jouw favoriete bedrijf via nhnbusinessawards.nl.
3: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
6: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deur.
5: Gooi je werk aan de kant, heftig glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
7: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet dan

0: palingenzalm.nl. Verschillende soorten paling, zalm, makreel. Vers en ambachtelijk gerookt. Gegarandeerd de beste kwaliteit voor een eerlijke prijs. En bezorging door heel Nederland. Ga naar palingenzalm.nl.
1: Bij ons zit

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
1: Zalm, ambachtelijk gerookt. Ga naar palingenzalm.nl. Bezorging door heel Nederland.
2: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
7: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
8: Jazeker!
7: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
7: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelis is overleden. Ze was 50. Ze leed al een tijd aan kanker. Cornelissen begon in het theater en schreef ook bestsellers als Taal is zeg maar echt mijn ding. Vorig jaar volgde ze Maarten van Rossum op als jurylid bij De Slimste Mens. De nieuwste reeks is momenteel op televisie. De VVD wil bekijken of kleine spaarders kunnen worden ontzien bij de plannen met box 3. Tot nu toe is het kabinetsplan om vanaf 30.000 euro vermogensbelasting te heffen. Dat was eerder 60.000 euro. Net als de VVD vindt ook het CDA die regeling voor mensen met kleine vermogens ongelukkig en hint op een alternatief plan. Er komen steeds meer meesters op basisscholen. Afgelopen jaar haalden bijna 900 mannen hun bevoegdheid en dat is het hoogste aantal in jaren. 10 jaar geleden was ongeveer 1 op de 7 nieuwe leraren een man. Nu is dat 1 op de 5. Politiek en onderwijs willen graag dat jongens een rolmodel voor de klas zien. En een bekende Turkse nieuwssite moet sluiten. Volgens een rechter maakt de site propaganda voor de LHBTI-gemeenschap en ondermijnen veel berichten de gezinsstructuur. Er is al een lange tijd onrust in Turkije omdat het land hard optreedt tegen de gemeenschap. Zo waren er eerder invallen bij LHBTI-organisaties en werden honderden demonstranten opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er komen vanuit het zuidwesten buien en bewolking aan. Vanavond gaat het op veel plekken regenen en vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen rond de 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
14: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
13: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
15: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
16: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
17: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
18: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
17: Kijk op ProStop.nl.
19: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij Mastertools.nl.
20: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
21: Je belt.

0: Mailt, deelt bestanden en houd je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Een paar minuten over 6. Waar staan de files? Je gaat het nu horen. Er was echt wat aan de hand. Maar op dit ogenblik staat er maar eentje. Op de A15 tussen Gorkum en Hardingsveld, Giessendam. Daar staat 36 minuten. En 1 snelheidscontrole. A2 Amsterdam richting Baanbrugge 40.2.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

Jeffrey Palmer J met zijn grote toeter. En Drieës, Wiegelied. En we draaien even Linda Snoei en Marme Breekt. Jeetje, dat is lang geleden dat we dat gedraaid hebben, dit programma. Mooi. Kwart over zes geworden. En dan is het tijd voor Jeffrey Leunenberg. Ik slaap op de bank. Is hij al een keer langs geweest in de studio? Ik ga het even uitzoeken.

0: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
1: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongen? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze...

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
3: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
4: Radio NL.
2: Weerbericht.
5: Vanavond trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. Morgen komen er landinwaarts buien voor en is het minder warm met 20 graden. Daarna krijgen we met een rustige najaarsperiode te maken, waarbij de zon geregeld schijnt, maar we ook rekening moeten houden met mist. Het is exact 6:30 ANWB Verkeersinformatie. De files worden korter, meeste vertraging nog in Zuid-Holland. Bijvoorbeeld op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 minuten. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 35 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweert en Hagestein 10 minuten. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam 10 minuten. Flitsers op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 202.1. De A7 Afsluitdijk-Heerenveen bij 108.0. En de A44 Den Haag Amsterdam bij 20.5. Goeie reis.

0: Kina bij Radio NL en het is mijn leven. Woensdagavond is het. We breken de week op Radio NL. We gaan alweer langzaam richting het weekend. En dat doen we natuurlijk met heel veel goede muziek van eigen bodem. Ook op Wijngaard woensdag. Dit is Henk Wijngaard.
1: Ik kan er niet

Ja, ook deze man is in de prijzen gevallen. Hè. Daar is de Buma NL Awards afgelopen week. Hij won namelijk ook een prijs namens Justin de Wild en Cheerio. Het liedje dat deze Jeffrey Hayes heeft geschreven. Loco Loco hoor je zojuist bij Radio NL. Ik vond het toch wel een beetje gek. Het ging natuurlijk over de hits van 2025. Maar we weten nu al welke liedjes volgend jaar in de prijzen gaan vallen tijdens de Buma NL Awards. En dit is er zeker een van. Rutger van Barneveld. Denk jij dat...

0: René Korst.
1: Hey!
0: En dat interesseert me echt geen ene reet bij Radio NL op woensdagavond. Dit is de avondshow met Tino Martin zometeen. Je gaat onder andere Gerard Joling horen. En mocht je vanavond nog even naar de sportschool willen, dan heb ik zometeen de ultieme tip voor je om nog net eventjes dat stapje extra te kunnen doen.

0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalet en staakcaravans.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar €7,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
7: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Schroevendump.nl.
9: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendump.nl.
10: Stem nu op jouw favoriete bedrijf via nhnbusinessawards.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
17: Jazeker!
16: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Veel reacties op het overlijden van Paulien Cornelissen. Zo citeerde de Amsterdamse burgemeester Halsema aan het eind van de raadsvergadering een zin uit één van haar boeken. Collega Peter Pannenkoek noemt haar een origineel, slim en grappig mens. Omroep Caro en NCRV is diep geraakt door haar overlijden en skipt vanavond de slimste mens. Er is een Rotterdamse havenmedewerker opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij op grote schaal drugs heeft uitgehaald. De drugs waren bestemd voor criminelen en in zijn huis werden munitie en harddrugs gevonden. Hij is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte. De FNV vindt dat gewelddadige

0: Misdadige criminelen niet dicht bij huis gevangen moeten worden gezet. De bond reageert zo op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord, waar iemand die in Zaandam gevangen had gezeten ruzie kreeg met een oud-medewerker van de gevangenis. Ze hadden jaren daarvoor ook al overhoop gelegen. De medewerker werd doodgeschoten. En Israël gaat de beveiliging van commerciële vluchten aanscherpen. Dat gebeurt na een incident in de cockpit van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv, waarbij een piloot zijn collega aanviel. Een vervangend vliegtuig met gestrande passagiers is net geland in Tel Aviv en zou geëscorteerd zijn door Israëlische gevechtsvliegtuigen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt regen over het land. In het oosten stevige buien en onweer. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen hier en daar regen en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
6: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
7: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
8: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
13: Oh. Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
14: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
15: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB met twee files nog. A15 Gorkum-Nijmegen tussen Leerdam en Del, 10 minuten. En de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam, 42 minuten. Rechterrijstrook is daar dicht door een kapotte vrachtauto. Flitsers op de A7 Afsluitdijk-Heerenveen bij 108.0. De A13 Den Haag-Rotterdam bij 13.1. En de A67 van Eindhoven naar de grens bij 14.7. Goeie reis.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: En de ultieme tip om vanavond nog even een extra stap te zetten bij het sporten, hoor je zo meteen.
16: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

een titeltrack van Only Joning, de reality soap. En binnenkort komt het nieuwe seizoen Gerard Joning en Altijd Vrijgezel bij Radio NL. Het is woensdagavond. We breken de week lekker in de avondshow. Ja, misschien een mooi moment om vanavond toch nog even de gym in te duiken. Eventjes een rondje te gaan sporten. Is gezond, knap je van op. Sterk je ook weer aan voor het weekend. Ja, en mocht je dat gaan doen, zorg ervoor dat je een reep chocola meeneemt. Misschien denk je nu van, joh, Ivo, wat zit jij allemaal te raaskallen? Maar dit schijnt dus echt zo te zijn. Er is namelijk een onderzoek gedaan door het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Physiology. Ze hebben onderzocht wat voor chocolade voor invloed heeft op je workout. En wat blijkt, mannen die voor en tijdens het sporten chocolade roken, deden in een nieuw experiment meer herhalingen zonder dat de training zwaarder werd. Vooral pure chocolade viel op. Daarbij deden deelnemers gemiddeld zo'n 18 herhalingen meer. En bij melkchocolade ging het om ongeveer 9 extra herhalingen. Nou, wat is er gebeurd? Ze hebben het onderzocht. De mensen moesten 10 uur vasten. Vervolgens kregen ze de geur van gesmolten pure chocolade, melkchocolade en geurloos water voorgeschoteld. Ja, en bij de geur alleen al van pure chocolade gingen de mensen dus toch een extra stapje zetten tijdens het sporten. Ja, bijzonder geval dit. Maar goed, er wordt al wel eens gezegd, hè, van voor chocolade mag je me wakker maken. En dat leek me dan weer een leuke aanleiding voor een Radio NL onderzoek. Waar zouden we jou 's nachts voor wakker mogen maken? Wat is zo ontzettend lekker dat je daar zelfs midden in de nacht voor gewekt wil worden? Deel het eventjes. Spreek het in via de Radio NL app of typ het in. Doe even een klein Radio NL onderzoekje. Waar mag jij midden in de nacht voor wakker gemaakt worden?

plotseling Nelis. Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

sokken, daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubje zag blauw van de drek.

0: ze waren echt nog broekies hier. Monique Zwit, Tim Douwsma en één zomeravond met jou in de avondshow van Radio NL. Ja, dit is een bijzonder onderzoek. Er is onderzoek gedaan naar mannen en een workout en de invloed van chocolade op die workout. Ja, geloof het of niet. Wat hebben ze gedaan? Onderzoekers van het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Physiology, die hebben mannen 10 uur laten vasten. Vervolgens zijn ze aan het sporten gezet en kregen ze de geur van pure chocolade te ruiken, melkchocolade en van gewoon een schaaltje water. Nou, uiteindelijk blijkt dus dat de geur van pure chocolade ervoor zorgt dat je net eventjes een paar extra stappen zet in je workout om daadwerkelijk, wellicht die chocolade te kunnen gaan eten. Bijzonder hoe dat werkt, hè, in het menselijk brein. Maar goed, hè, er zijn ook heel veel mensen die zeggen van, voor chocola mag je me natuurlijk midden in de nacht wakker maken. Ja, daarom de vraag aan jou vanavond in het radiomodelonderzoek. Waarom mogen we jou 's nachts voor wakker maken? Is dat iets ontzettend lekkers? Is dat misschien ook wel gewoon de liefde? Of iets heel anders? Stuur het even door via een appje in de gratis Radio NL app. Geralda uit Breskens. Nou, saampjes in look lekker zalm. En een goede beurt. Oké. Nicole uit Nijverdal. Je mag me wakker maken voor aardappelpannenkoeken met aromat. En Tanja uit Dreumel. Goedenavond.
1: Hi. Nou, goedenavond.
0: Waar mogen we jou om 3:30 s'nachts voor wakker maken?
1: Een frikandel speciaal.
0: Frikandel speciaal. Waarom een frikandel speciaal?
1: Dat is ook zo heerlijk, hè? Dat is ook lekker.
0: Ja, maar voor een frikandel speciaal hoef je mij 's nachts niet wakker te maken, hoor. Laat me dan maar lekker liggen.
1: Nee, dan mag je me nog wel voor wakker maken. Dan gaat er altijd in. Ja.
0: Ja, dit is heel gevaarlijk, hè, dat je dit zegt, Tanja. Want straks dan heb je natuurlijk vrienden van je die horen dit op de radio momenteel. En die gaan jou straks midden in de nacht wakker maken voor een frikandel speciaal.
1: Nou, hoop ik toch niet. Ik hoop dat ze me laten slapen.
0: Ja. Nou, dank voor het hele. En ik hoop dat je een hele rustige nacht hebt.
1: Dat hoop ik ook. Dankjewel.

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, mag ik een broodje?
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Hey, lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
12: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

oud liedje van de New Four in een nieuw jasje gehezen door de frontman van de New Four, Henny Wijmans. En een ode aan het Stamcafé. En oi oi oi, het Stamcafé. Wat nou als we geen Stamcafé zouden hebben? Ja, dan zouden er een hele hoop avonden, denk ik, toch een stuk minder leuk worden. Nou, ik zit zelf ook te denken aan mijn Stamcafé. Ik heb er een aantal gehad in de loop der jaren. En ik kan zo een avond vol met anekdotes vertellen als ik in dat Stamcafé zit. En ik hoop dat het bij jou ook zo is. Woensdagavond, dit is Radio NL met Snelle en Maan.

hand is gelopen. Ik weet niet of je het misschien wel eens hebt gezien op je feed, op Instagram of TikTok. Dit is influencer Sam Kroon. En die heeft de imitatie gedaan van volkszangers. Want ja, die hebben toch altijd wel zo'n typisch dansje. Hè? Net als bijvoorbeeld Rutger van Barneveld in het liedje Zomerzon en Strand. Hè? Pas je naar links, pas je naar rechts. Nou ja, hij deed een kleine imitatie van de volkszangers op zijn social media. Maar dat ontplofte. Veel mensen reageerden erop. Het ging steeds een stapje verder. En ja, wat doe je als je een imitatie van een volkszanger doet? Dan moet je toch ook wel een liedje opnemen. En hij heeft de daad bij het woord gevoegd. Resultaat hoor je zojuist bij Radio NL. Sam Kroon en een droom bij Radio NL. Het is woensdagavond en hier hoor je niet alleen maar imitaties van volkszangers, maar vooral de echte volkszangers. Jan Smit, Marco Schuitmaker. Dit is Van Goes tot Purmerend. Mijn vrienden.

weer een hit voor Samuel Velten en Russo. Boom, hoor je bij Radio NL. Het is woensdagavond. Wat doe jij op dit moment? Ben je aan het werk, aan het studeren, aan het klussen? Stuur even door wat je aan het doen bent in de Radio NL-app. Doen we zometeen een rondje Nederland.

0: Tegel18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
1: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Stem nu op jouw favoriete bedrijf via nhnbusinessawards.nl.
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust.

0: Speel bewust 18 plus.
1: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
5: Jazeker!
4: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
4: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De Britse overheid vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij een luchtmachtbasis afgelopen zondag. Dat heeft premier Burnham gezegd. Bij de basis werden 5 mannen opgepakt en busjes vol met benzine gevonden. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten, maar het onderzoek naar het incident loopt nog. Europese fabrieken die wapens speciaal voor Oekraïne maken, zijn voor Rusland militaire doelwitten. Als voorbeeld wordt een fabriek in Polen genoemd, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook zou niet Rusland, maar juist de EU vrede proberen te dwarsbomen en vertragen door wapens te leveren. In het zuiden van Frankrijk geldt code rood vanwege extreme wateroverlast. In sommige gebieden is al evenveel regen gevallen als er in Nederland in 4 maanden tijd valt. Door het bergachtige gebied kan dat leiden tot ernstige overstromingen. Ook morgen blijft het regenen. Pas in het weekend wordt het wat zonniger en droger. En KRO-NCRV zendt De Slimste Mens vanavond niet uit vanwege het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De omroep zegt er diep door geraakt te zijn. Presentator Herman van der Zandt is ongelooflijk verdrietig en noemt Cornelissen lief, grappig en geweldig energiek. Premier Jette, ooit kandidaat, zegt dat haar impact voortleeft. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vooral in het oosten kan dat voor stevige regen en onweer zorgen. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen alleen in het zuidwesten zon en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
11: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
10: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
12: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Nog steeds één file op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Hardinxveld-Giessendam. 25 minuten komt er een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is dicht. Dan de flitsers. A2 Eindhoven-Maastricht bij 202.1. De A7 Afsluitdijk-Heerenveen 108.0. En de A44 Den Haag-Amsterdam bij 20.5. Goeie reis.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ivo Pasveer!
1: En wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: misschien een klein beetje laat hè, voor een barbecue'tje. Het begint alweer donker te worden s'avonds. Vroeg natuurlijk. De temperaturen worden weer wat koeler. Al is het vandaag gewoon 25 graden geweest. Maar goed, zo barbecue. Nou, ik heb onlangs gehoord in het rondje Nederland dat het ook gewoon in de winter kan. Maar goed, misschien ben ik dan de enige die dat niet in de winter doet. Hè. Zo is het ook. Happy sappy barbecue'tje. Havenzanger zojuist bij Radio NL. Het is woensdagavond. Wat doe jij op dit moment? Het is tijd voor het rondje Nederland. Stuur eventjes wat in via de Radio NL app. Laat even weten wat jouw bezigheden zijn op deze woensdagavond. Hans uit Nieuw-Amsterdam. Nou, nog even lekker buiten zitten met The Lady Alice. Ik zie Ivar uit Renswoude binnenkomen. Een heerlijk biertje aan het doen. Breek de week, zo is het. Geralda uit Breskens. Nou, wil je echt weten wat ik aan het doen ben? Twee keer niks. Kijk, lekker goede tijden, slechte tijden. Ik heb het gehad vanaf 5:30 op mijn benen gestaan vanochtend. Jolanda uit Haarlem. Nou, ik ben met mijn man Michel aan het darten. Het is nog vrij warm. Ik zoek nog zometeen een pakket van de boerensticker. Ja, via de Radio NL website kun je vinden waar je die kunt ophalen, Jolanda. Mark uit Lisse, druk met het pakketpunt via Tim en Corrie. Heel veel klanten vanavond. Nicole uit Nijverdal, nou aan het rijden van Italië naar Nederland. Manon uit Bergijken, Ivo, net weer veel te lang met de buurvrouw gekletst. Voordeel, meteen de voortuin weer onkruidvrij gemaakt. Nadeel, ik moet nog beginnen met de afwas. Fred uit Loosdrecht, goedenavond.
1: Fred Loosdrecht. Hé, hey, je mag mij wel wakker maken met van een bots praten met spekkies. Lekker hoor.
0: Ook lekker. Ga nog even naar de telefoon. Daar heb ik Arjan uit Kuieren. Arjan, goedenavond.
2: Goeiedag.
0: Ik heb zoveel respect voor jullie boeren, Arjan.
2: Ja, dat is mooi. Dat zijn er tenminste mensen die dat wel hebben.
0: Jij bent vanavond namelijk nog gewoon keihard aan het werk in tegenstelling tot de meeste mensen.
2: Ja, nog even bezig het laatste afmaken. Yes.
0: Maar goed,
2: kan op zich morgen ook, maar ik denk, kan nou ook even.
0: Nou, that's the spirit, hè. Gewoon afmaken wat je afmaken kunt natuurlijk.
2: Ja.
0: Wat ben je precies aan het doen?
2: Nou, ik heb een blokje gal gesneden voor de koeien. En ik ga nou even nog wat zorgen dat een paar koeien nog door de melkrobot ingaan. En dan is het meeste wel weer klaar voor vandaag.
0: Dan is het sloes.
2: Ja, morgen is het.
0: Ik zou zeggen, een hele succesvolle avond, Arjan. En succes morgen weer.
2: Ja, dankjewel.
0: Gaan we nog even naar Leo uit Apkoude. Hey Leo, goedenavond.
3: Hey, goedenavond jongen.
0: Wat doe jij op deze woensdagavond?
3: Nou, dat zal ik je even vertellen. Ik ben de brandweerkazerne in Apkoude aan het schoonmaken. Dat doe ik wel vaker, maar aanstaande zaterdag hebben wij, omdat we 90 jaar bestaan, een kinderenmiddag. En ja, dan met spelletjes, een springkussen, alles erop en eraan. En ja, dan moet de kazerne toch wel spik en span zijn.
0: Ja.
3: En mijn collega's die zijn nu aan het oefenen. En dan heb ik even alle tijd om alles even te vegen, even te boenen. En dat het er weer spik en span uitziet.
0: Want jij bent brandweerman, Leo.
3: Ja, ik ben al bijna 42 jaar in het koude brandweerman.
0: Wauw, wat een mooi beroep heb je dan, denk ik, Leo.
3: Ja, goed, het is een beetje een uit de hand gelopen hobby. In mijn dagelijks leven ben ik chauffeur. En nou ja, goed, de luisteraars die vaak luisteren, die zullen mij ook vaak horen bij jullie op zender. Met de groetjes of een plaatje aanvragen. En zeker bij Hessel tussen de middag.
0: Mm-hmm.
3: En nou, dat vind ik gewoon leuk als je dan je plaatje aanvraagt en jullie draaien hem. Nou, dan heb je weer voldoening.
0: Nou, nee, zo is het ook. Zo is het ook. Maar ik kan me ook voorstellen, jij haalt ook voldoening uit het werk bij de brandweer, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja zeker. Ik ben een soort huismeester, kan je het zeggen.
0: Ja,
3: en ik doe samen met Hans Berghout de bar en onderhoud en inkopen en dat soort dingen.
0: En iemand moet de schoonmaak doen.
3: Ja, nou ja, dan ben ik meestal het pinspaaltje. Nou ja, goed, ik doe het af en toe, doe ik het niet alleen. Maar goed, nou zijn ze allemaal weg en dan heb ik gewoon even lekker de tijd. Even lekker Radio NL op.
0: En dan komt het ook goed, toch?
3: Zweten. Ja, zeker. Nou, zeker.
0: Heel veel succes, Leo. En dan maken we een mooie avond
3: van. Dankjewel. En we spreken elkaar weer.

Ashley Klein en In het hart van Amsterdam. Danny de Munk ga je zo meteen horen met Mijn Meisie, Flemming en Mart Hoogkamer komen eraan. En eerste vrouw die de Johan Cruijff Arena in enkele seconden uit heeft verkocht. Dit is Roxy Dekker.

0: 100%.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
4: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
10: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2.500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
11: Honda, the power of dreams.
8: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel op ah.nl of in de AH-app.
12: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

was een ode aan die prachtige auto, de Ford Sierra Gizmi. En de Hollandse nieuwe van deze week, zojuist bij Radio NL op woensdagavond. En je weet het, hè, iedere woensdag gaan we op zoek naar vergeten liedjes in Waanzin Woensdag. Als je een vergeten liedje hebt, zometeen komt er oproep weer. En ben ik heel benieuwd waar je vanavond mee komt. Heb je wellicht een suggestie voor een vergeten liedje dat we vanavond weer een keer moeten draaien? Denk er alvast even over na. En misschien kan ik je wel een klein beetje inspireren met het liedje wat je nu gaat horen. Dit is ook al een hele tijd niet meer op Radio NL gedraaid. Het is een bewerking van een Duits liedje. Wenn sie tanzt. En in 2017, het was het jaar dat ik mijn allereerste uitzending op Radio NL maakte. Of was het nou net 2018? Ik denk 2018. Het was toen in ieder geval een hitje. En nog ver voordat Yves Berendsen dat natuurlijk terug in de tijd uitbracht, zong Nederland bij Radio NL dit liedje mee. Ken je dit nog? Yves Berendsen en Als ze danst. Nu op Radio NL.

0: Zo leuk om dit weer eens te horen. Een hele, hele, hele jonge Yves Berendsen en als ze danst.
1: Het laatste rondje.
0: Goed, dat is dan ook direct mijn suggestie voor het laatste rondje vandaag. Hij is al gedraaid, maar nu ben ik benieuwd naar jouw suggesties. Het is Waanzin Woensdag. En iedere woensdag gaan we dus op zoek naar vergeten liedjes. Liedjes die je al heel lang niet meer op de radio hebt gehoord. Die misschien een klein beetje vergeten zijn, maar die iedereen kent. Ja, die liedjes die zijn er een hele hoop, maar we moeten ervoor zorgen dat ze niet vergeten worden. En daar heb ik jouw hulp bij nodig. Welk liedje moet weer een keertje op de radio gedraaid worden? Kom maar door in de gratis Radio NL app en bepaal zometeen het laatste rondje op Waanzin Woensdag.

0: Wissel bij Radio NL en Chansen.
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna 9 uur. Waanzin woensdag in het laatste rondje. Iedere woensdag zijn we op zoek naar vergeten liedjes. Liedjes die je eigenlijk nooit weer op de radio hoort. Misschien al jaren niet meer. Maar die iedereen kent. Heb je zo'n suggestie voor een vergeten liedje? Stuur hem op woensdag eventjes door in de gratis Radio NL app. Laten we stil binnen even kijken wat er is binnengekomen. Zo stuurt Pieter, Paul de Leeuw en Rutger Kot door met Blijf bij mij. Sowieso afzonderlijk van elkaar moeten we ze allebei weer een keer draaien, Pieter. Paul de Leeuw en Rutger Kot wordt veel te weinig gedaan, wat mij betreft. Ad uit Best, Ivan Heijnen met De Wilde Boerendochter. Ja, die hebben we al een keertje gehad in Waanzin Woensdag. Ad, leuk liedje is dat inderdaad. Hans uit Nieuw-Amsterdam, De Vico's met Op het Perron. Ik zie Manon uit Bergijk binnenkomen. Het liedje is op zich niet vergeten, maar deze versie hoor ik eigenlijk nooit meer. Kleine Vogel van Nelis Leeman en Ferry de Lits. Fijne avond. We gaan vanavond voor een suggestie van Erik Broeders uit Breda. Hi Ivo voor Waanzin Woensdag. Ron Brandsteder met Lieve Bella Beer. Groetjes uit Breda.

0: Smits Keukens. Van tijdloos tot modern design. Altijd met duidelijke offertes en heldere afspraken. Wij regelen alles. Van slopen tot koken. Niet voor niets verkozen tot beste keukenzaak van Noord-Holland. Smits Keukens. In Haarlem en Uitgeest. Kijk op smitskeukens.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Download de app en start met vinden.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Geeft ruimte.
2: Nu open in Diemen.
4: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kort voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
7: Het is kort voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kort voor bier, sluit de deuren, kom.
6: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kort voor bier. Nu overal te beluisteren.
8: Nederland is lekker bezig.

0: proteïne shakes.
1: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
7: Jazeker!
6: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 9 uur.
6: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. De landelijke scholierenprotesten in Frankrijk worden steeds gewelddadiger. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Vandaag werden 625 mensen aangehouden. De betogers vallen agenten aan en vernielen van alles. De scholierenacties zijn een protest tegen het lerarentekort en de slechte omstandigheden op de scholen. Het OM wil dat een man die in maart een jongetje van 4 doodreed in Maastricht 5 jaar de cel ingaat. Het kind zat in een wandelwagen toen die werd geraakt door de man die dronken achter het stuur zat. Hij bleek meer dan 110 km per uur te hebben gereden. De moeder die achter de wandelwagen liep raakte zwaar gewond. En de Nations League wedstrijd tegen Griekenland morgenavond gaat voor Oranje heel zwaar worden. Dat zegt bondscoach Xavi. Volgens hem wordt het duel in een heel mooi stadion gespeeld, maar was het veld in het verleden een ramp. Of het nu beter is, is afwachten. Het elftal reisde vandaag zonder de geblesseerde verdediger Van Hekken naar Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regent vooral in het oosten stevig. Ook is daar onweer mogelijk. Het koelt vannacht maar een paar graden af. Morgen overal regen, behalve in het zuidwesten. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
13: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
14: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borst.

0: kanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
1: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Thank you.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je

0: Thijs de Wever en Rutger van Barneveld. Jannes, Marco Schuitmaker, Tino Martin en Samuel Welten. Het Mega Piratenfestijn. Zaterdag 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
0: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

Hij gaat nooit meer slapen. Nee. Maakt mijn moeder niet trots. Nee. Groei je nooit op. Nee. Alles op de bof. We geven geen fuck. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schwabing-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schwabing-Dachstein.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome Arnhem.

0: 19 december, Gelredome Arnhem. Tickets en info, megapiratenfestijn.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
7: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
0: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben

0: Reportage over overlast van daklozen en verslaafden in het Oosterpark. Te zien is hoe de man de journalisten vanuit het niets belaagt en de beveiliger die tussen beiden kwam werd bedreigd met een mes. Burgemeester Halsema noemt het incident afschuwelijk. Een Nederlands gezinshuis voor jeugdzorg in Spanje moet per direct sluiten. Uit Spaans onderzoek blijkt dat de instelling niet over de juiste papieren beschikt. Dat zegt Nieuwsuur. 7 Nederlandse probleemjongeren moeten op zoek naar een nieuwe plek. 2 weken geleden kwam de organisatie al in het nieuws na signalen over onveiligheid. In Den Haag heeft een groep jongeren op fatbikes begin deze week meerdere jongens aangevallen bij een natuurgebied. Dat meldt Omroep West. Jongens van 13 en 17 raakten gewond. Eentje werd met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. De politie sluit meer slachtoffers niet uit. Sportclubs roepen hun leden op om voor de veiligheid samen te fietsen. En het lijkt erop dat de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo vertrekt bij de nationale ploeg. Op sociale media meldt hij dat hij het trainingskamp heeft verlaten na een persconferentie van de Portugese bondscoach. Tijdens de laatste wedstrijd zat de vedette 90 minuten op de bank. Ronaldo zegt later uit te willen leggen waarom hij weggaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft de rest van de avond bewolkt en regenachtig. Vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen vooral in het oosten en noordoosten buien en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
11: Dit is de muziek van

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Geeft ruimte.
12: Nu open in Diemen.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen?
17: Drakentemmen in het Verre Oosten?
18: Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
19: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok. Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december, Gelre Dome Arnhem.

0: zijn.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500
0: producten. Info megapiratenfestijn.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
3: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
0: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen het onderzoek naar de verijdelde vliegtuigcrash afwachten. Een piloot werd door zijn collega-piloot neergestoken...

0: te maken hebben met het verminken van twee kittens vorige maand. De kittens werden in een zak bij een afvalcontainer gevonden en waren niet meer te redden. Ze misten onder meer een deel van hun achterpootjes. Met de hoge brandstofprijzen tanken veel mensen over de grens. Maar iemand in Schiedam had ook gelijk een voorraadje meegenomen, meldt Rijnmond. De politie vond in een huis meer dan 100 liter benzine, waarschijnlijk afkomstig uit België. Dat is gevaarlijk en daarom is het in beslag genomen. En modeketen Zara heeft een Halloween-kostuum offline gehaald na een storm van kritiek op de socials. Veel mensen stoorden zich eraan dat het pak heel erg lijkt op een concentratiekampuniform uit de oorlog. Het is niet de eerste blunder van Zara. Zo haalden ze in 2014 een kindershirt terug waarbij het leek alsof er een jodenster op zat. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Is de muziek van

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Geeft ruimte.
7: Nu open in Diemen.
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
12: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
15: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
19: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
11: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
1: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
0: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. President Trump heeft met de Israëlische premier Netanyahu gebeld over de verijdelde vliegtuigcrash in het Midden-Oosten. Volgens Trump is het motief nog niet bekend. Netanyahu ontving eerder op de avond de inzittenden van het vliegtuig in Tel Aviv om hun verhalen aan te horen. De baas van berichtenapp Signal krijgt een eredoctoraat van de VU in Amsterdam. De universiteit noemt haar een voorvechter voor privacy en digitale rechten. Ook roemen ze Signal als een app waar privacy op de eerste plaats staat, in tegenstelling tot de apps van de meeste grote techbedrijven die winst willen maken. En er komt mogelijk een nieuwe impuls aan voor de noodlijdende Franse voetbalclub Bordeaux, ooit de club van bondscoach Zinedine Zidane. Het gaat al jaren slecht. De club, die 6 keer landskampioen was, degradeerde en raakte ook zijn proflicentie kwijt. Een Amerikaanse investeerder neemt Bordeaux nu over voor €1.

0: En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: Is de muziek van...

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakte Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. En eerder hackten ze ook al Odido. Vorige week werd bekend dat de Nederlandse Pepijn van der S is opgepakt omdat hij mogelijk banden heeft met Shiny Hunters. In Amsterdam-West woedt een zeer grote brand in een loods. De brandweer is uit voorzorg met groot materieel uitgerukt omdat ze niet weten wat er in de loods ligt. De brand is zo groot dat de loods niet meer te redden valt. De rook trekt ook over het spoor tussen Amsterdam en Schiphol. Het treinverkeer lag daardoor kort stil. Makelaars moeten zich verplicht in gaan schrijven bij een beroepsregister. Als ze dat niet doen, mogen ze hun werk niet meer uitoefenen. Dat kondigt woonminister Boekholt O'Sullivan aan. Op dit moment kan iedereen nog makelaar worden. Daardoor zijn er ook veel misstanden. En ook Arjen Lubach heeft stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Hij begon zijn tv-programma vanavond emotioneel en vertelde dat hij het nieuws een uur voor de opnames hoorde. Ook was Cornelissen het vaakste gast bij zijn programma's. Zij was zeg maar echt ons ding, zei Lubach. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
9: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een loods in Amsterdam-West is vanavond een grote brand uitgebroken. Van de loods is weinig meer over, er zat een bouwbedrijf in. De rook trok ook over het spoor, daardoor reden er een tijdje geen treinen tussen Amsterdam en Schiphol. Er komt een verplicht beroepsregister voor makelaars, kondigt minister Boekholt als Sullivan van Wonen aan. Op dit moment zijn er veel misstanden omdat iedereen zich makelaar mag noemen en dat moet veranderen. Wie zich niet inschrijft of niet aan de regels houdt, mag niet meer als makelaar aan de slag. Er dreigen stakingen bij de fabrieken van Volkswagen in Duitsland. Het gaat al een hele tijd slecht met het bedrijf en daarom breekt Volkswagen de cao's open. De vakbonden zijn woedend. Het is niet de eerste keer dat het onrustig is bij de autofabrikant. Eerder werd al bekend dat tienduizenden mensen hun baan dreigen te verliezen. En de executie van een vrouw uit Tennessee mag toch doorgaan. Het Hoge Rechtshof heeft het schrappen van haar doodstraf teruggedraaid. Christa Pike werd ter dood veroordeeld voor het vermoorden van een klasgenoot ruim 30 jaar geleden. Het zou voor het eerst in 200 jaar zijn dat er in Tennessee een vrouw wordt geëxecuteerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Overdag nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.